0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet van Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De meer muziek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De Geschiedenis van Mijn Gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via museumway bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 middags tot 9:00 s'avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot engineers ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijm. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messing een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Rawazi op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4... documentprinter.nl.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur. De meer muziek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt RIP komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartjes Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Lian Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juli dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier clarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SMB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
9: Radio
8: SMB.
10: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
11: Cindy, Peter Timmerman.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Oekraïne heeft met succes een

De Royal Air Force Orchestra. We hoorden de Freedom Medley uit 2019. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai live voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Oude uit de vorige eeuw. Nieuwe doen uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe. Daar treffen wij aan Christian Anders. Had een joekelhit in Nederland in 1969 met Geh nicht vorbei. In 1973 had hij nog een andere hit. Een bescheiden hit in de top 40. Ook weer groot in Duitsland. Du gehörst zu mir.

Christian Anders en Du Gehust Ze Mir. Prachtig mooie plaat van hem uit 1973. We blijven in Duitsland met DJ Rufus.

0: Van Duitsland gingen we naar Canada, van Canada naar Rio. Een tussenstapje in Afrika. Afrika en Rio, Lara Fabian. En dan nu naar Rio met Pablo Cruz.
1: Hello?
2: Hello, Bill. This is Pablo.
1: Where are you?
2: I won't be able to make it in there because I'm at the bottom of the pool.

schrijver is Ida de Nijs. Zomertijd? Nee, zomer zonder tijd. Zindy.

Marga Scheide, de blondezangeres van Luf. In 1982 met The Love Symphony. Muziek van Dorina Santos. Uit Duitsland komt zij. Hier is ze met Husdu den Zoetwind. Het gaat over Tammy.

Soms uit de jaren 60 worden deze van Dorina Santos, Santos en Tammy Hursdy Dun den Zoetwind. Ik ben een kikkertje, Michael, en die kriebelt een beetje. Muziek van Nena. Het is een van de mooiste platen van Nena, echt waar. En die hebben we nooit gehoord in Nederland. Maar in Duitsland is je uiteraard wel regelmatig te zien en gehoord geweest. Dit is In Meinen Leben.

0: prachtig mooi. Wat een openbaring allemaal. Nena in mijn leven. Dat was een van de zangers uit Duitsland. Er waren er nog een paar. Maar in ieder geval deze dame die hield er rug recht tijdens de coronaperiode. Zalen die zeiden van, die willen alleen maar mensen naar binnen hebben die gevaccineerd zijn. Die werden meteen aangesloten van een bezoek van Nena. Want alleen als je niet, zonder problemen naar binnen kon, dan wouden ze daar gaan optreden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld iemand als Adele die behoorlijk haar fans discrimineerden met het eisen dat er gevaccineerd moest zijn. Allemaal flauwekul, we weten het nu allemaal hoe het zit. En we weten ook hoe ongezond het is voor jezelf.
1: Wij gaan gewoon blijven dansen. We gaan

internationaal protestlied. Zongen in het Duits, Zweeds, Pools, Engels, Frans. Alle talen deden mee in deze blijven dansen plaat. Nou, dit was de Vlaamse versie van de liefdesdemonstranten. Muziek van George Benson en Al Giro. Het is tenslotte bijna zomer. Nou, het is zomer. En we gaan genieten van een zomerse bries.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voor

0: voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast en Newtown Abbey probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een WIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. Twee wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB.
3: Bond Jan Berg.

I'm so glad I'm a woman uit 1981. De muziek van The Love Unlimited. Heerlijke muziek. Fijn dat u erbij bent weer. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Deze hedendaagse muziek van Teddy Swims. Mr. Know-It-All.

0: De muziek van Teddy Swims, hedendaagse muziek met andere woorden, Mr. Know-it-all, de titel van de plaat. Gaan we eens even lekker terug in de tijd duiken. We gaan in 1963.
1: Ouwe meuk.
0: Met ouwe meuk, ja. Deze van Little Peggy March. I will follow him.

0: Ja, zeker. De muziek al in 1963. Little Peggy March, I Will Follow Him. Na haar nog vele malen gecoverd door andere artiesten.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2009 met Fragma. Memory.

0: Memory van Fragma, terug naar het jaar 2009.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier en nu gaan we naar het jaar 2012 alweer. Deze van Flo Rida en Sia. Inderdaad, Wild Ones.

0: proud. 2012 muziek van Flowrider en Sia. Dit was The Wild Ones.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het zegt het al, nieuw werk hier zo van The Fots. En dit was samen met Nightwolf. Dit is een nummer met de titel Kickback.

0: Muziek van het heden, het nieuwe werk van The Fots en The Night Wolf. Dit was Kickback.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1991 met Guns N' Roses. Het nummer oorspronkelijk voor Paul McCartney uit de jaren 70. Dit is 1991. Live and Let Die, James Bond thema.

0: dat was de muziek van Guns N' Roses uit 1991. Deze Live and Let Die. Ik zei het al, de cover van het oorspronkelijke nummer van Paul McCartney. Zoomer Twinks, volgens mij Live and Let Die.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Kijk ik op de klok en dan zie ik dat we richting het half uur doen gaan. Gaan we nu nog aan het doen uit de muziek van de jaren 70. 1975, dit zijn die OJ's. I love music. Nou, ik hou er ook van. U ook?

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

ging het toch Hot Chocolate met zanger Earl Brown. Laatst inmiddels ook al niet meer onder ons. Hè. What kind of boy you're looking for, girl? Een dikke hit voor ze in dat jaar. Keren we terug naar de muziek van de hedendaagse tijd. Louis Capaldi en The Day That I Die.

0: Dead I Die. Hier in de bonte muziekverzameling. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, we pakken zo'n artiest uit de jaren 60. Rudy Bennett. Hij treedt volgens mij nog steeds af en toe op, deze man. En we gaan naar 1968. Ik zei het al. I'm so proud.

0: 1968, I'm So Proud, Rudy Bennett, trouwens gewoon een Nederlandse artiest, hè. Lekker plaatje uit de jaren 60, ik hou er wel van, hoor.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de muziekselectie naar 2010 met Gio Hanka. Drop it!

0: Gio Vanka uit 2010. Dit was Drop It.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Teken we nieuw werk. Emily Wijker hier zo.
3: Ik wou dat ik de woorden kon vinden.
0: Bindingsangst.

0: voor jou.
1: Een nieuwe plaat van Emily Wijker. Dit was een nummer met de titel Bindingsangst.
2: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
1: Nou, hoppen wij maar naar 2020 met deze van Direct. Soldier On.

De muziek van Direct uit 2020, Soldier On, de titel van de plaat. Bracht ons aan het einde van het programma Bondvol vandaag. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Hopelijk weer met plezier geluisterd u. Mooi, dan wens ik u een hele fijne dag met leuke dingen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor de klaarstaan. Kijken of het allemaal nog gaat lukken. 1979 om te beginnen. De dames Dolly Dots en Tell It All About Boys. Daarna een nieuw werkje van The Terry Green Project. Samen met Dino Cyrus en Brandon Lane, Starlight. En volgens mij hebben we wat korte platen. Ze kunnen nog eentje erin prakken uit 1963. Andy Williams en May Each Day. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag tot een volgende Bond.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast en Newtown Abbey probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een WIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 de wethouders opgesteld.

0: Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. Twee wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
8: Radio SNB.

Met het komend half uur IJshouse, een blokje shownieuws, Ariana Grande, Dead or Alive, Robert Palmer, Bruno Mars en het weeroverzicht. En we trappen af in 86 met The Human League en Human.

0: ochtendshow op de daar moet je bij zijn. Donderdag 11 juni 2026 met Ice House en Crazy uit 1987. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Talay Riley is overleden na een fatale steekpartij in Londen. De Britse songwriter werd vrijdag met ernstige verwondingen aangetroffen in een tuin in Oost-Londen en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Londense politie heeft een moordonderzoek geopend en inmiddels 3 verdachten aangehouden. Riley was een gerespecteerd pen achter grote wereldhits en schreef nummers voor sterren als Dua Lipa, Last Dance, Chris Brown, Zero en Britney Spears, Clumsy. Zijn broer, producer Scripps Riley en artiesten als Stormzy reageren geschokt. Ariana Grande heeft in de Verenigde Staten haar 10e nummer 1 hit gescoord met de single Hate That I Made You Love Me. Het nummer, afkomstig van haar aankomende 8e album Battle, komt deze week direct binnen op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Grande is pas de 13e artiest in de geschiedenis die deze mijlpaal bereikt en voegt zich bij iconen als The Beatles, Mariah Carey en Michael Jackson. Het is bovendien de 8e keer dat ze op de hoogste positie debuteert, waarmee ze op gelijke hoogte komt met Taylor Swift.

0: maar één. Deze Bruno Mars met I Just Might. We zijn zo terug met Rick James en Glow.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag begint de dag met enkele lokale buien in het oosten van het land. Een groot gedeelte van de ochtend en middag verlopen echter droog met zo nu en dan wat zon. Met maar weinig wind en temperaturen van 16 tot 19 graden voelt het wat minder fris aan dan de voorgaande dagen. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en in de avond volgt vanuit het westen een nieuw regengebied, waardoor het vooral in het zuiden van het land enige tijd behoorlijk nat is. Morgen hebben we opnieuw te maken met een westelijke circulatie waarmee meerdere buien worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Tussen de buien door is het soms ook droog, maar de zon zien we niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit westelijke richting.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vleesverwerker in Nuenen houdt zich nog steeds niet aan de regels. Er waren eerder al overtredingen ontdekt, maar de problemen blijken nog groter en structureel te zijn, zegt de NVWA. Het is zelfs zo erg dat hamburgers, snacks en soepballen van het bedrijf per direct uit de handel moeten worden gehaald, omdat het gebruikte vlees bedorven kan zijn. Het is niet bekend in welke winkels het ligt. Een man uit Eindhoven heeft 200 uur taakstraf gekregen voor oplichting. Hij vroeg een voorschot aan mensen die een tweedehands auto of elektrische fiets wilden kopen, maar die kwamen nooit. Hij heeft ook een vrouw voor duizenden euro's opgelicht via Facebook. En de man bood zich aan als sekswerker of als huisbaas. Alles op vooruitbetaling. Hij moet slachtoffers ook een schadevergoeding betalen. Als Best niet snel meer asielzoekers opvangt volgens de spreidingswet, komt de gemeente onder toezicht te staan. Dat vreest het college in Best. Daarom moet er snel worden gesproken door het gemeentebestuur en de raad. Best moet nog 177 asielzoekers opvangen om aan de wet te voldoen. Maar een informatieavond daarover zorgde vorig jaar voor protesten, waarbij de politie zelfs moest ingrijpen. De gemeenteraad wil snel een besluit nemen over een nieuwe snelle busbaan naar de high-tech campus. De oppositie wil dat niet, omdat omwonenden bezorgd zijn. Het trottoir zou erg smal worden en mensen zijn bang voor extra verkeersoverlast, vooral in Blaartem. De oppositie wil het plan na de zomer verder bespreken. Komt er geen uitstel, dan wordt er volgende week al een knoop doorgehakt. En een wegpiraat uit Geldrop is gisteravond voor de zoveelste keer aan de kant gezet. Deze keer gebeurde het op de A2 bij Vught. De man reed niet voor het eerst rond zonder rijbewijs. Dat was al zo vaak gebeurd dat hij een celstraf van 4 weken heeft openstaan. Daar kon hij nog wel tegen in beroep. Bij de controle van gisteravond bleek de man ook nog onder invloed van drugs. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Flow van Rick James hier bij de ochtendshow op de Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 11 juni 2026. Waar we zometeen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder hebben we nog klaarstaan Keiko en Matty Noyce.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje noteert een zonnige 33 graden Celsius. En ook Cyprus doet goed mee met 26 graden Celsius. Richting het noorden, westen en oosten overheerst de wisselvalligheid. Want in Albanië en het zuiden van Rusland trekken pittige onweersbuien over bij temperaturen van 23 graden Celsius tot 32 graden Celsius. Terwijl er in landen zoals België en Polen reguliere regenbuien vallen bij maxima van 18 graden Celsius. Morgen wint de zon in het oosten aan kracht, waardoor het in Rusland opklaart naar een grotendeels droge 25 graden Celsius. In Spanje blijft het met 34 graden Celsius onverminderd heet onder een strak blauwe hemel, terwijl de onweersactiviteit zich verplaatst richting Oekraïne, 25 graden Celsius. En ook Albanië, 30 graden Celsius, nog altijd rekening moet houden met onweer bij aanhoudende wisselvalligheid in West- en Centraal-Europa.
1: Alleen voor jou, de beste hits.

Een absolute wereldhit, Sailing. Hoewel velen denken dat Rod dit nummer zelf heeft geschreven, is het een cover van de Sutherland Brothers. Rod nam zijn iconische versie in 1975 op in de Mescal Cell Studios voor het album Atlantic Crossing. Het werd een gigantische klassieker die in de top 40 in 11 weken tijd glansrijk de nummer 1.

0: Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 11 juni 2026. Die we aftrappen met Bananarama. Lad in the First Degree. Dit uur laat ik je achter in 1980. Met Diesel. Dit is Down in the Silver Mine.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens. Op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot. Op zondag 14 juni van 1:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Brits-Indiaanse overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij nul op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo'n geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden twee grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het raam.

0: Nieuws.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Mag.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen.

0: steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

Ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 11 juni 2026. Met het komende half uur de 3 Degrees van Blokje Show News, Samuel Welte, Ray, The Backstreet Boys en Anatar. Met nu Steve Arrington. Uit 85 is het Feel So Real.

0: lekkere disco-klassieker uit 1979. The Three Degrees and Giving Up, Giving In. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Katy Perry en de Canadese oud-premier Justin Trudeau hebben maandagavond hun officiële rode loper debuut gemaakt als koppel. Het stel verscheen hand in hand op het Tribeca Film Festival in New York voor de première van haar concertfilm Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Perry schitterde in een witte halterjurk van Lanvin en nam samen met Trudeau uitgebreid de tijd voor de fotografen en fans. De oud-politicus grapte voor de camera van Entertainment Tonight dat hij de tournee al 3 keer live zag, maar destijds eigenlijk alleen oog had voor Katy. Samuel Welte heeft maandagavond met zijn doorbraakhit Echte Liefde is te koop de BUMA Award nationaal gewonnen. Tijdens de uitreiking in het Internationaal Theater Amsterdam werd het nummer dat hij schreef met Jesper Hoekstra, Isa Azier en Kevin Bosch bekroond als de succesvolste Nederlandse single van 2025. Het nummer bleef Ik Zing van Zoë Livé en Snelle en Kloots songfestivaltrack C'est la vie voor. Daarnaast ontving de Haagse rockband D-Irect de prestigieuze BUMA Lifetime Achievement Award voor hun ruim 25-jarige bijdrage aan de Nederlandse popmuziek.
3: Ik zing.

0: Your husband is coming.
1: Recente hit uit de top 40, Ryan, Where is my husband? Je hoort hem hier bij de ochtendshow op de Daar moet je bij zijn, donderdag 11 juni 2026. Facebook.com/de ochtendshow. Daar kun je alle informatie vandaan halen van dit radioprogramma. Met zometeen uit de hitlijst Anna Tur en Talk to You. Nu eerst de Backstreet Boys. We gaan naar 1997 met As Long.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag start de ochtend in het oostelijke deel van het land met een paar lokale buitjes. Maar de rest van de ochtend en middag beloven op de meeste plaatsen droog te verlopen. De zon laat zich af en toe zien. En omdat er nauwelijks wind staat, voelt het met 16 tot 19 graden direct een stuk aangenamer aan. Later op de middag trekt de lucht dicht en in de avonduren activeert er vanuit het westen een regenzone, die met name het zuiden een flinke plons water brengt. Morgen keert de wisselvalligheid onverminderd terug door een aanhoudende westelijke stroming die ons land trakteert op meerdere buien vanaf de Noordzee. Hoewel er tussen de buien door droge momenten zijn, blijft het overwegend grijs en krijgt de zon amper de ruimte. De thermometer reikt tot waarden tussen de 16 en 20 graden, onder een matige, tot aan de kust, vrij krachtige westenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vleesverwerker in Nuenen houdt zich nog steeds niet aan de regels. Er waren eerder al overtredingen ontdekt, maar de problemen blijken nog groter en structureel te zijn, zegt de NVWA. Het is zelfs zo erg dat hamburgers, snacks en soepballen van het bedrijf per direct uit de handel moeten worden gehaald, omdat het gebruikte vlees bedorven kan zijn. Het is niet bekend in welke winkels het ligt. Een man uit Eindhoven heeft 200 uur taakstraf gekregen voor oplichting. Hij vroeg een voorschot aan mensen die een tweedehands auto of elektrische fiets wilden kopen, maar die kwamen nooit. Hij heeft ook een vrouw voor duizenden euro's opgelicht via Facebook. En de man bood zich aan als sekswerker of als huisbaas. Alles op vooruitbetaling. Hij moet slachtoffers ook een schadevergoeding betalen. Als Best niet snel meer asielzoekers opvangt volgens de spreidingswet, komt de gemeente onder toezicht te staan. Dat vreest het college in Best. Daarom moet er snel worden gesproken door het gemeentebestuur en de raad. Best moet nog 177 asielzoekers opvangen om aan de wet te voldoen. Maar een informatieavond daarover zorgde vorig jaar voor protesten, waarbij de politie zelfs moest ingrijpen. De gemeenteraad wil snel een besluit nemen over een nieuwe snelle busbaan naar de high-tech campus. De oppositie wil dat niet, omdat omwonenden bezorgd zijn. Het trottoir zou erg smal worden en mensen zijn bang voor extra verkeersoverlast, vooral in Blaartem. De oppositie wil het plan na de zomer verder bespreken. Komt er geen uitstel, dan wordt er volgende week al een knoop doorgehakt. En een wegpiraat uit Geldrop is gisteravond voor de zoveelste keer aan de kant gezet. Deze keer gebeurde het op de A2 bij Vught. De man reed niet voor het eerst rond zonder rijbewijs. Dat was al zo vaak gebeurd dat hij een celstraf van 4 weken heeft openstaan. Daar kon hij nog wel tegen in beroep. Bij de controle van gisteravond bleek de man ook nog onder invloed van drugs. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

de ochtendshow voor deze donderdag 11 juni 2026. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Tot die tijd doen we het met Rock the Boat. Dit is de US Corporation.

Verenigde Statenweersverwachting. Vandaag begint de dag in Chicago met kans op een bui bij 33 graden Celsius. Terwijl Miami een bewolkte dag heeft met 30 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon daarentegen volop met temperaturen van respectievelijk 30 graden Celsius en een hete 37 graden Celsius. Morgen blijft er in Chicago kans op een bui, waarbij het kwik flink daalt naar 25 graden Celsius, terwijl Miami bewolkt blijft met kans op een bui bij 29 graden Celsius. Aan de westkust en in de woestijn blijft het op vrijdag prachtig zonnig, waarbij Los Angeles uitkomt op een warme 28 graden Celsius en Las Vegas verder opwarmt tot een zinderende 21.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 11 juni 1951. Graham Russell werd geboren in Nottingham. Hij zou later als de helft van het duo Air Supply wereldberoemd worden met soft rock ballads zoals All Out of Love. Zijn melodieuze schrijfstijl werd bepalend voor het geluid van de band in de jaren 80. 1966. Frank Sinatra bereidt de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met Strangers in the Night. Het nummer werd een van zijn grootste successen en markeerde een comeback voor de legendarische crooner. 1977. Fleetwood Mac bereikt de nummer 1 positie in de Amerikaanse albumlijst met hun iconische album Rumours. Dit album, ontstaan tijdens een uiterst turbulente periode voor de bandleden, groeide uit tot een van de best verkochte platen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 middags tot 9:00 s'avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot engineers ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee.

0: Ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten. Te voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
8: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
9: SNB
8: 107.5 FM.
9: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
9: SNB.

0: 18 april. We kunnen het toch proberen, Ad? Ja, zo is het toch, hè? Maar dan wel heel, heel, heel lang geleden. Begin jaren 70, de grote hit van de Love Affair, Everlasting Love.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve loodjes.

Nou, dat was wat. I Can Make You Feel Good. Was begin jaren 80. Gouden tijden hergeleven. Gewoon lekker terug naar toen. Oftewel de eens en voor altijd voltooid.

Tony Sherman uit 1975. En tonight, dit is de Middle of the Road. Het podium wordt inmiddels opgebouwd. Heel klein mini-podium. En daarop zometeen de artiesten onder het motto en in het kader van de fijne van achter de keukengordijnen.

0: Heb je die girls toen ooit zien strieken, zien schichten? Weet je nog wat het was? Strieken en schichten. Poedelnaakt over de straat heen rennen. Keihard. Begin jaren 70. Nou, dat was wat, hè? Jongen.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Zo, dus ook trots DJ Hugo van Gelderen. En samen met een paar collega's, zoals we noemden, het clubje Bliksemenschicht. En klopte bij Peter Koelewijn aan met het volgende als resultaat.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Het kon nou toch niet gekker worden?
2: Kopje koffie.

De disco in de fik. De dikzo in de fik. Je zal wel meemaken. Jongen. De hele zaak die dan liep in zijn nakie. Het vreemde fenomeen uit 1974, te pas en te onpas, in zalen, op sportvelden en andere openbare gelegenheden trokken mensen hun kleren uit en renden even poedernaakt in de weer. Strieken werd dat genoemd en soms ook schichten. Met dank aan een aantal DJ's hoorde jij de fijne van achter de keukengordijnen. Die gouden oude DJ's.

Lekker lui. Op de bank. 'S middags. Op die zondag. Ach mensen, dat is zo lekker. Zondags om even helemaal niets te doen. Lekker tot rust komen. Bank hangen. Ah, onderuit. Lazy Sunday afternoon, hoorde je. Het waren de Small Faces in the Middle of the Road Show. We kennen ook zoiets als een slobber onder de palmbomen. En de plaat, een single, echt een fonografisch werkje die nog ouderwets kraakt. En we noemen Barry, Romain en Maurice Kip.

op de radio. Wellicht een sister radio. Lekker toch? Lekker ouderwets, is gezellig. 1979, Boomtown Rats. I don't like Mondays. Wicky Nelson. Kijk nog met dit nummer. Mooi hoor.

beetje achtervolg in de middel van het programma. Maar niet, hè. Via lange palen en digitale kanalen. Natuurlijk ook via de AM. Heel goede ouderwetse middengolf, want die leeft nog steeds. Komen ze gezellig naar je toe. Oh, en via de FM-band natuurlijk. Breekie. Is er nog iemand staan erbij? Tuurlijk, ja. Op je radio luister, rijk en blij. Even de grens over. Naar België, naar Vlaanderen. Met

Spoon. En dat deed hij in 1979 met een dikke hit. Tuurlijk, in de vaderlandse hitlijsten. Love and the Blue. Dit is de middel of the road. Ja. En fijn dat jij ook vandaag weer een onderdeel bent van dit heerlijke radiostation. Met straks nog veel meer leuke shows. Voor iedereen, voor elk wat wil, toch? En waar het vooral om draait, is muziek.

Money's the Tide Mansion terug in de radio show. De Middle of the Road Show, vrienden. En tot zover en niet verder. Voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig, morgen dezelfde tijd en dezelfde golflengte. Waar je ook luistert op deze avond. Maakt het nog een leuke voortzetting van.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.

0: nu.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

Daar hangt hij dan, Baltimora en zijn Tarzan Boy uit ons basisjaar voor de komende 2 uur. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. We gaan 2 uur lang terug in de tijd naar een bepaald jaar. En daarna daartussen doordraaien we dan ook nog andere plaatjes die ons aanstaan en die wij zeer leuk vinden. We gaan terug naar het jaar dat we allen één voor Afrika waren. Het jaar dat We Are The World een grote hit was rondom de wereld. De Commodores Night Shift hadden en Hans der Draaizonnen van Nena, of House der Draaizonnen van Nena, ik moet goed zeggen, dat stond op de nummer 3 positie in de Nederlandse top 100 over dit jaar. Waarom fluister ik je naam nog? Van Benny Nijman was een grote hit. En Only Love, Nana Mouskouri van die befaamde tv-serie was ook een hele grote hit in de Lage Landen. Jawel. Ook was er nog Shout Tears for Fears, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, Into the Groove van Madonna was een grote hit. En I'm on Fire van Bruce Springsteen. Ook Nakita, Elton John, dat was de hit. En het was ook het jaar dat het zo'n beetje in het eind van het Oostblok aankondigde. Het was ook het jaar van een vliegtuig van Air India met 329 inzittenden. Die stortte neer na een explosie in de Atlantische Oceaan. De oorzaak is waarschijnlijk een bom geplaatst door een Sikh terrorist. En er waren ook nog andere hele grote hits. Een hele grote hit uit onder andere een ander jaar. Ik zie nu in één keer dat ik een foutje heb gemaakt. Uit 1988. Womack en Womack. Dit is Teardrops. We gaan deze 2 uur terug naar 1985. En dan nu even een uitstapje naar 1988 met Womack en Womack.

1988. Ook weer zo'n befaamd jaar, 1988. Er al twee platen van gedraaid. C'est la vie, Bewitched, a one day wonder. Oftewel, ze hadden twee hits. Onder andere deze C'est la vie, dat was de grote hit. En daarna kwam Blame It on the Weatherman. En dat was al een afzakker eerste klas. En daarna, wat daarna nog allemaal kon, ik weet het niet. Maar het staat niet meer beschreven in de hitgeschiedenis van de Lage Landen. En over hitgeschiedenis uit de Lage Landen gesproken.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vleesverwerker in Nuenen houdt zich nog steeds niet aan de regels. Er waren eerder al overtredingen ontdekt, maar de problemen blijken nog groter en structureel te zijn, zegt de NVWA. Het is zelfs zo erg dat hamburgers, snacks en soepballen van het bedrijf per direct uit de handel moeten worden gehaald, omdat het gebruikte vlees bedorven kan zijn. Het is niet bekend in welke winkels het ligt. Een man uit Eindhoven heeft 200 uur taakstraf gekregen voor oplichting. Hij vroeg een voorschot aan mensen die een tweedehands auto of elektrische fiets wilden kopen, maar die kwamen nooit. Hij heeft ook een vrouw voor duizenden euro's opgelicht via Facebook. En de man bood zich aan als sekswerker of als huisbaas. Alles op vooruitbetaling. Hij moet slachtoffers ook een schadevergoeding betalen. Als Best niet snel meer asielzoekers opvangt volgens de spreidingswet, komt de gemeente onder toezicht te staan. Dat vreest het college in Best. Daarom moet er snel worden gesproken door het gemeentebestuur en de raad. Best moet nog 177 asielzoekers opvangen om aan de wet te voldoen. Maar een informatieavond daarover zorgde vorig jaar voor protesten, waarbij de politie zelfs moest ingrijpen. De gemeenteraad wil snel een besluit nemen over een nieuwe snelle busbaan naar de high-tech campus. De oppositie wil dat niet, omdat omwonenden bezorgd zijn. Het trottoir zou erg smal worden en mensen zijn bang voor extra verkeersoverlast, vooral in Blaartem. De oppositie wil het plan na de zomer verder bespreken. Komt er geen uitstel, dan wordt er volgende week al een knoop doorgehakt. En een wegpiraat uit Geldrop is gisteravond voor de zoveelste keer aan de kant gezet. Deze keer gebeurde het op de A2 bij Vught. De man reed niet voor het eerst rond zonder rijbewijs. Dat was al zo vaak gebeurd dat hij een celstraf van 4 weken heeft openstaan. Daar kon hij nog wel tegen in beroep. Bij de controle van gisteravond bleek de man ook nog onder invloed van drugs. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

Artist Against Apartheid. Uit ons basisjaar 1985. Sun City. 1985, het jaar van Bob Geldorf. Je weet wel, de popmuzikant Bob Geldorf. Hij organiseerde Live Aid, zowel in Londen als in Philadelphia. En het goede doel waarvoor het geld werd ingezameld dat jaar was het hongerende Afrika. Misschien ken je dat nog wel. Tegenwoordig hongeren ze ook nog, maar toen was het zeer hot in de wereld om Afrika te helpen. En dat gebeurde dus ook in 1985. En nu uit 1975, de Rubettes.

Even kijken hoe laat het is, maar als je nou nog op bed ligt, dan zou ik zeggen: get up, get up, get up uit your lazy bed. Tenminste, mag voor mij nog blijven liggen hoor. Als er iets is dat je denkt van: ik blijf liggen, dan blijf je gewoon liggen. Ja, zou ik doen. 1985.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Je vroeg je eigenlijk altijd af, tenminste als ik deze drie dames zag, van eigenlijk wil ik wel verliefd worden op een van de drie. Alleen ze waren alle drie zo leuk dat ik eigenlijk niet kon kiezen. Nee, dat was het. Linda, Roos en Jessica. Je weet al, Linda, Bert van Veen, Roos en Jessica was dan Katja Schuurmans tegenwoordig. Katja Schuurmans Reumer is dat tegenwoordig. Hè? En de derde, ja, die is jammer genoeg overleden. Heb ik niet over. Nee. Een zeer spijtig gebeurtenis, Guusje Nederhorst. Maar dat is al wel zo lang geleden. We gaan gewoon doorgaan met het volgende nummer hierop.

uit het jaar dat Reagan voor de tweede keer gekozen werd tot president van Amerika. Bubba ook als de eerste man in de ruimte was. En Gorbachev, de leider van de Sovjet-Unie, werd 1985. Zong Dan Hartman over ons allemaal. We are the young. Al ben je op dit moment 85 of 102, het maakt niet uit. Maar als je je eigenlijk nog een beetje jong voelt, dan zijn wij gewoon de jonge mensen. De jonge kerels, de jonge meiden van Nederland.

1985, ons basisjaar, was ze wereldberoemd in de wereld. Misschien ook wel ver daarbuiten. Ik heb het over Pat Benatar. Weet je wel, een jaar of twee, drie draaide ze op de hoogste toeren mee. Op het hoogste podium van de hitgeschiedenis. En daarna zong ze weer een beetje in de vergetenheid. Alhoewel, in de vergetenheid. Ze is er nog altijd en ze maken nog steeds hele leuke plaatjes. Maar niet meer van dit soort knallen. Zelfs in 1995 Invincible. Een van die opvolgers van Love is a Battlefield van Pat Benatar. 1900 gaan we even verlaten. We gaan naar 2014. Een nieuwe plaat van Tom Wright. En Get Me Some of That. Hey, tot.

0: kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juli dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de 4 klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van twee zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader orde tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen.

0: Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio SNB.nl.
2: Radio
1: SNB.

Born Pride Kings hadden de, ja, ze hadden één of twee hitjes hier in de Lage Landen. Maar in Engeland waren ze een tijdje lang niet uit de hitparade weg te krijgen. Dit is Love and Pride, hun grote hit. Welkom in het tweede gedeelte, welkom in het tweede uur van de bouwval 1985. Zijn we nog steeds met je aan het behandelen, maar dit komt uit een ander jaar. 1980 is dit BZN.

Ten Sharp 1992. En Rich Man, als ze ooit nog eens rijk mogen zijn, houdt de heren van Ten Sharp op dit moment. Ik durf niet te zeggen dat ze schathemeltje rijk zijn, maar ze zullen toch een aardig centje over hebben gehouden aan dit soort prachtige plaatjes. Eind 80, begin 90 jaren. Want ze stonden toen een aantal keren flink genoteerd in de hitlijsten in de Lage Landen. En welkom, dit is de Bouwval. We hebben zo'n beetje over 1985. Straks gaan we eens kijken naar de Billboard Hot 100 over 1985. De top 10 dan. Maar eerst even Fergal Sharkey.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

dat schreeuwde ze uit in 1979. Zij is als elke vrouw Sasha Chaka Khan. Die in de 80e jaren trouwens ook nog een aantal van die hele mooie discoplaten heeft gebracht. 1985, daar hebben we het zo'n beetje met je over. De Franse wielrenner Bernard Hinault die wint voor de 5e keer. En ook tevens de laatste keer voor hem de Ronde van Frankrijk. En er is een militaire staatsgreep in Uruguay. Daar werpt het bewind van president Milton op boten omver in 85.

Je hoorde er hele lange tijden niks van. En dan in één keer kwam hij met zo'n pareltje uit de hooghoed, zogezegd, getoverd. Phil Bailey en de Chinese Wall. Walking on the Chinese Wall, zo heet het officieel uit ons basisjaar 1985. Ik heb het net al gezegd, we gaan eens kijken naar de 100 best verkochte platen in Amerika. De Billboard Hot 100 over 1985, ons basisjaar. Op nummer 10, AHA, Take On Me. Op nummer 9, Madonna met Crazy For You. En ze komt dadelijk nog een keer terug in de top 10. Op nummer 8, The Dire Straits met Money For Nothing. En natuurlijk Chicks For Free. 7, Tears For Fears and Everybody Wants To Rule The World. En op 6, Dial Hall en John Oates met Touch of Out Of Touch. Chaka Khan, I Feel For You op nummer 5 in Amerika in 1985. En Foreigner met I Wanna Know What Love Is stond op nummer 4. Wem dan met Wake Me Up Before You Go Go op nummer 3. En Madonna, daar is ze weer, met Like a Virgin stond op nummer 2. En voor de eerste topnotering, zo gezegd, van 1985 in de jaarlijst in de Billboard Hot 100. Wham! Careless Whisper. En aangezien ik dat een beetje een langzame plaat vind, draaien we die andere van Wham. Op nummer 3 stond hij daar. Wake me up before you go.

Een hele mooie plaat. Ik kan wel meedoen, maar ik vond het een prachtige plaat in die tijd. Eerlijk gezegd, ik vind hem nu ook nog prachtig. Kronenburg Bank. Bank? Kronenburg Park. Frank Boeijengroep uit 1985. Ja. En in 1985 waren er ook nog films die uitkwamen. Zoals onder andere Back to the Future. Wie kent hem niet? Deel 1 dan. Hè? Brazil, Out of Africa was een hele mooie film. En Precious Honor, ook uit 1985. Voor de mensen die het nog niet door hadden. Silverado kwam ook uit 1985. Zo ook als Witness. Maar ook prachtige films als The Breakfast Club kwam uit 1985. En The Color Purple. Dat waren onder andere van die films die haren op je, in je nek zo'n beetje overeind deden staan. Tenminste, bij mij wel. 1985 was ook het jaar van de leuke dames, de mooie dames. Onder andere deze, Sandra met de kuiltjes in de wangen. Ik weet dat nog goed. Ik heb het hoesje hier voor mijn neus staan. En het is weer tijd om verliefd te worden, denk ik. I'll never be Maria Magdalena.

Uit ons basisjaar 1985. Het jaar dat een driejarige Ierse jongen Jamie Gavin met succes een hart- en een longtransplantatie krijgt in het Jetfield Hospital in Middle Essex in Engeland 1985. Ook dat Madonna nog hoog in de hitparade stond. En ik dacht van, wat is dat toch een lekkere, leuke dame waar we heel veel van zullen gaan horen. En dat was ook zo.

Niet elke dag, maar zeker één keer in de week is ze paraat. Hey, hallo en hip hop. Dickie Lee uit 1962, I saw Linda yesterday. Nou ja, mijn zakje gisteren ook misschien wel of niet. In ieder geval zeg ik wel dat het tijd is dat ik afscheid ga nemen. Ik zou zeggen tot de volgende keer, tot de volgende bouwval. Doei! En ik zat door haar heen, Jennifer Rush, sorry. Of love and sleep and time. Een hele grote nummer 1 hit in

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstig gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SMB
4: 107.5 FM.
3: En overal via Radio SMB.

0: Radio.nl. Radio SNB.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

baas van iemand die denkt dat hij Hollywoodster wordt. En nou, toch een beetje aan haar gewal raakt en gewoon ja, gechoqueerd terugkomt. Eigenlijk, daar gaat het een beetje om, toch? Elliot is Hidding, hoorde je.

toch al die zin van de Time Bandits natuurlijk niet zo later solo gegaan. Dit was in 1980 best wel een grote hit. Hollywood 7. George Baker Selection nu met Maria.

Nou ja, het is wel oude mek. Daar valt het wel een beetje onder. Het is een beetje oneerbiedig. Want dit gaat wel even over een band waarvan je zegt van... Sio, dacht dat wel. Sio, dat is geen showband, maar een hele goede akoestische band ook altijd geweest.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Pro-CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Speerpunten zijn daarbij ruim 21.000 nieuwe woningen, voorrang voor mensen met cruciale beroepen, een proef met gratis busvervoer, extra handhaving en strengere eisen aan vervuilende bedrijven. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente meer inzetten op uitvoering met minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. Zorgaanbieder Expert Care gaat zorgvilla's in Waalre en Vleuten voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, tenzij voor de bewoners op tijd een andere plek wordt gevonden. Dat schrijft minister Sterk in een brief aan de Tweede Kamer. De minister zegt dat ze eerder deze week een heel stevig gesprek heeft gevoerd met de zorgaanbieder. Die wil de locaties eigenlijk per 1 juli sluiten. In een huis in Eindhoven heeft de politie gisteren vuurwapens en softdrugs gevonden. Agenten doorzochten na een anonieme tip 2 huizen in de wijk Drentsdorp. In 1 van de huizen lagen de wapens en drugs. Daarbij is 1 man aangehouden. Het optreden van comedian Roger Kaalman eind deze maand in Eindhoven is afgelast. Hij zou optreden bij Cultuur en Kunst in Eindhoven. Maar die hebben de show afgezegd omdat onderdelen van zijn show niet binnen de gedragscode en huisregels van het CKE passen. De comedian ligt landelijk al enige tijd onder vuur. Critici noemen Kaalman racistisch, diep seksistisch en queer onvriendelijk. Veel shows worden daarom gecanceld door de locaties waar hij zou spelen. En een Bentley met een nieuwwaarde van ruim 300.000 euro is gisteren in Waalre door de politie in beslag genomen. Het vermoeden is dat de auto met crimineel geld is gekocht. De rechter moet nu beslissen of de beslaglegging terecht is. Als dat zo is, dan is de eigenaar de auto kwijt. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Zo, kijk eens. Marsha Raven en Catch Me zometeen. Later dus geplaat. Nee, niet Marsha Raven. Alan Berry is de later dus geplaat. Love is Like a Dance is wel heel erg leuk. Madonna, Express Yourself ook nog. Maar eerst Lucy Silvers. En What You're Made Of. Like

Hij klinkt ook vals, hè? Hoe heet het? De Big Ben. Ja, dit is de Big Ben. Ja, dat was... Moet je horen. Goh, dat was het eind. Marsha Raven en Catch Me. Hamilton, dat gaatje. En Lucy Silvers. Daar weer voor. Dit wordt

0: Dat was volgens mij een Roemeense band toen. Accent, Sarah en Misha Miller, Don't Leave, was dit. Uit 2025, dus een vrij recente single. Nu de...
1: Rollator.
2: Disco!
1: Disco plaat.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Op de stad Krasnodar, brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren en de meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
11: Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens. Op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot. Op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor alle treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden.

0: dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren en de meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SMB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-smb.nl.
2: Radio
3: SMB.

Don't cry meisje, oftewel Dance Little Lady Tina Charles hier bij de beste muziekmix op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 11 juni. Met zometeen de Europese weersverwachting, maar is dan tijd voor een klassieker uit 71. The Doors en Love Her Medley.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje noteert een zonnige 33 graden Celsius. En ook Cyprus doet goed mee met 26 graden Celsius. Richting het noorden, westen en oosten overheerst de wisselvalligheid. Want in Albanië en het zuiden van Rusland trekken pittige onweersbuien over bij temperaturen van 23 graden Celsius tot 32 graden Celsius. Terwijl er in landen zoals België en Polen reguliere regenbuien vallen bij maxima van 18 graden Celsius. Morgen wint de zon in het oosten aan kracht, waardoor het in Rusland opklaart naar een grotendeels droge 25 graden Celsius. In Spanje blijft het met 34 graden Celsius onverminderd heet onder een strak blauwe hemel, terwijl de onweersactiviteit zich verplaatst richting Oekraïne, 25 graden Celsius. En ook Albanië, 30 graden Celsius, nog altijd rekening moet houden met onweer bij aanhoudende wisselvalligheid in West- en Centraal-Europa.
1: Oeh, Reinier Witbos Veugen.

Too Late for Goodbye. Hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zeeuwse tens aan de 20s. Met zometeen Pepsi en Shirley. Nu is Lucy Silvas. Hier is Breathe In.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag beleven we een grotendeels droge middag, waarin de zon zich regelmatig laat zien. Dankzij de afwezigheid van een gure bries voelt het met middagtemperaturen tot 19 graden minder fris aan dan de afgelopen dagen. Geniet er nog even van, want aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgt er vanavond een regengebied dat met name in de zuidelijke provincies voor de nodige nattigheid gaat zorgen. Morgen staat ons wederom een wisselvallige dag te wachten. De wind trekt aan uit het westen en voert opeenvolgende buien aan vanaf de Noordzee, waardoor de paraplu regelmatig open moet. Er zijn weliswaar droge intermezzo's, maar de zon schittert grotendeels door afwezigheid bij temperaturen die schommelen tussen de 16 graden aan zee en een lokale 20 graden in het binnenland.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Pro-CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Speerpunten zijn daarbij ruim 21.000 nieuwe woningen, voorrang voor mensen met cruciale beroepen, een proef met gratis busvervoer, extra handhaving en strengere eisen aan vervuilende bedrijven. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente meer inzetten op uitvoering met minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. Zorgaanbieder Expert Care gaat zorgvilla's in Waalre en Vleuten voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, tenzij voor de bewoners op tijd een andere plek wordt gevonden. Dat schrijft minister Sterk in een brief aan de Tweede Kamer. De minister zegt dat ze eerder deze week een heel stevig gesprek heeft gevoerd met de zorgaanbieder. Die wil de locaties eigenlijk per 1 juli sluiten. In een huis in Eindhoven heeft de politie gisteren vuurwapens en softdrugs gevonden. Agenten doorzochten na een anonieme tip 2 huizen in de wijk Drentsdorp. In 1 van de huizen lagen de wapens en drugs. Daarbij is 1 man aangehouden. Het optreden van comedian Roger Kaalman eind deze maand in Eindhoven is afgelast. Hij zou optreden bij Cultuur en Kunst in Eindhoven. Maar die hebben de show afgezegd omdat onderdelen van zijn show niet binnen de gedragscode en huisregels van het CKE passen. De comedian ligt landelijk al enige tijd onder vuur. Critici noemen Kaalman racistisch, diep seksistisch en queer onvriendelijk. Veel shows worden daarom gecanceld door de locaties waar hij zou spelen. En een Bentley met een nieuwwaarde van ruim 300.000 euro is gisteren in Waalre door de politie in beslag genomen. Het vermoeden is dat de auto met crimineel geld is gekocht. De rechter moet nu beslissen of de beslaglegging terecht is. Als dat zo is, dan is de eigenaar de auto kwijt. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Is je benieuwd?

met de Felix Jane Remix. Je hoorde de Cheerleader uit 2014 hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Dit is Muziekplezier met onderweg Alicia Keys, de Traveling Wilburys. En zo rond kwart voor gaan we naar de top 10 van de top 40 van 40 jaar geleden. Met nu Gavin DeGraw uit 2014 is dit Fire.

0: was 40 jaar geleden de
1: Top 40.
2: 22e jaargang, week 23, de editie van 7 juni 1986 met vandaag de Top 10. 7 weken genoteerd en 4 plaatsen gezakt naar 10, dictator van Centerfold. Robert Long, Iedereen Doet Het, staat 7 weken genoteerd en blijft stationair staan op 9. En met 2 plaatsen winst op nummer 8. There'll Be Bad Songs van Billy Ocean in de 6e week. 3 weken notering voor Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately, die met Superstip doorstijgt van 15 naar 7. En met Superstip van 13 naar 6. In de 3e week notering de winnares van het Eurovisie Songfestival voor België, Sandra Keane met J'aime la vie. In de 7e week stationair op 5, Live to Tell van Madonna. 2 plaatsen gezakt naar 4 in de 10e week, George Michael met A Different Corner. En in de 6e week stationair op 3, Rock Me Amadeus van Falco. 2 plaatsen doorgestegen naar de nummer 2 positie in de 6e week notering, de Miami Sound Machine met Bad Boy. En voor de 3e week staat hij op nummer 1, Sam Cooke en Wonderful World.
3: Nummer 1.

0: Dan kijk je naar top 40 van 2013 met Birdie, Jordan the Wings. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier. Op deze Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 11 juni 2026. Die we aftrappen met Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Dit uur heb ik wel voor je klaarstaan. Bruce Hornsby and the Rains met The Valley Road. Na Tim DeLuft featuring Sam Omalek. Hier is It Just Won't Do.
1: Mama.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur.

0: Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Online een 2

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB.

Lekkere muziek uit de 90's van Amber Jorne. This is your night hier bij Muziekplezier. Waar we zo gaan kijken naar de weersverwachting van de Verenigde Staten. Jay Ferguson met Thunder Island in het vooruitzicht. En nu, What I Love You, hier is Crowded House.

0: Verenigde Statenweersverwachting. Vandaag begint de dag in Chicago met kans op een bui bij 33 graden Celsius. Terwijl Miami een bewolkte dag heeft met 30 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon daarentegen volop met temperaturen van respectievelijk 30 graden Celsius en een hete 37 graden Celsius. Morgen blijft er in Chicago kans op een bui, waarbij het kwik flink daalt naar 25 graden Celsius, terwijl Miami bewolkt blijft met kans op een bui bij 29 graden Celsius. Aan de westkust en in de woestijn blijft het op vrijdag prachtig zonnig, waarbij Los Angeles uitkomt op een warme 28 graden Celsius en Las Vegas verder opwarmt tot een zinderende 41 graden Celsius.
1: De beste muziekmix. Wat wij hier niet bolsvuren.

klassieker uit 1977. Jay Ferguson en Thunder Island. Met zometeen de Culture Club. Nu eerst van 10 jaar later, 87. De Robert Clay Band en Ryan.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag beleven we een grotendeels droge middag, waarin de zon zich regelmatig laat zien. Dankzij de afwezigheid van een gure bries voelt het met middagtemperaturen tot 19 graden minder fris aan dan de afgelopen dagen. Geniet er nog even van, want aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgt er vanavond een regengebied dat met name in de zuidelijke provincies voor de nodige nattigheid gaat zorgen. Morgen staat ons wederom een wisselvallige dag te wachten. De wind trekt aan uit het westen en voert opeenvolgende buien aan vanaf de Noordzee, waardoor de paraplu regelmatig open moet. Er zijn weliswaar droge intermezzo's, maar de zon schittert grotendeels door afwezigheid bij temperaturen die schommelen tussen de 16 graden aan zee en een lokale 20 graden in het binnenland. De beste.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubbelets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

on the String van Loose Ends. En daarmee zijn we bij het laatste half uur aangekomen van Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70 tot de 90. De Zero's, de Tens en de 20s. Met zometeen Sister Sledge, All American Girls. We hebben de hit in de verstaanbare taal. En Cool and the Gang, dat in het vooruitzicht. Met nu The Simple Minds. Hier is Alive and Kicking. Yeah.

0: voor geworden hier bij de show. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan
1: de hits in een verstaanbare taal.
0: Er zijn momenten waarop de zwaartekracht van het dagelijks leven je bijna tot stilstand dwingt. En het enige dat nog rest is een onweerstaanbare drang om te ontsnappen naar een plek waar de regels van het heden niet langer gelden. Het is een verlangen dat verder gaat dan een simpele reis. Het is een zoektocht naar een spirituele anker in de woelige wereld. Terwijl de mist optrekt en het landschap zich langzaam ontvouwt, voel je hoe de zorgen van gisteren hun grip verliezen en plaatsmaken voor de belofte van een nieuwe, onbekende bestemming. Het is een reis door de tijd en ruimte, waarbij elke mijl een laag van je oude identiteit afpeilt, totdat er alleen nog de essentie overblijft. Je kijkt over de wateren en de velden, wetende dat de weg voor je vol uitdagingen zit. Maar de lokroep van de toekomst is sterker dan de enige angst voor het onbekende. Je laat je leiden door het ritme van de wind en de echo's van de verhalen die in de bodem besloten te liggen. Op weg naar die ene plek waar de geschiedenis en dromen samenkomen. Naar Frankrijk.
1: En dit is de plaats in de originele taal.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%.

0: 38 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
14: En overal via radio snb.nl.
13: Radio SNB.

0: jaren 80 nummer van Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock.
1: 80 is prachtig.
0: Nou ja, daar gaan we nog even mee door, van mij schelen. Ja, komt toevallig zo uit. Een jaartje voor Johnny Hates Jazz kwam deze uit van Huey Lewis and the News. Wat een grappige naam, hè. Stuck with you.

Leuk, hè? Pas geleden uitgebracht. Stiekem gedanst in uitvoering van Snelle met Bente. Leuk gedaan. En nog zo'n stel is Ron Last met Astrid Gilberto. Die hoor je hier met champagne en caviar. Ja.

Jan Dulles, samen met Roxanne Hazes. En Zo Stil. Wat een mooi nummer is dat, zeg. Jongen, joh. Dit is Oude Koek. Mooie Oude Koek. Van de Small Faces.

Nou, nou, nou. Wel duidelijk, mevrouw Jepsen. Carly Rae Jepsen met I Really Like You. Knalboom uit. En dat is er eentje van 10 jaar geleden alweer. Ruim, zelfs. Even doorstarten. Jeroen van der Boom heeft ook nog wat te zeggen. Hij zegt, beter laat dan nooit. Ja, nou heeft hij helemaal gelijk. Je luistert naar Dekker Radio.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in Eindhoven en omliggende gemeenten van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. Pro-CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. Elon Musk, de eigenaar van onder andere Tesla, zal vanmiddag spreken op een interne conferentie van chipmachinefabrikant ASML. En niet iedereen binnen het bedrijf is daar even blij mee. Het Eindhovens Dagblad meldde dat het heeft geleid tot een storm aan negatieve reacties onder personeel van ASML. Volgens hen staan de omstreden denkbeelden van Musk lijnrecht tegenover de kernwaarden van het bedrijf. De toespraak gaat vanmiddag echter gewoon door. Zorgaanbieder Expert Care gaat zorgvilla's in Waalre en Vleuten voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, tenzij voor de bewoners op tijd een andere plek wordt gevonden. Dat schrijft minister Sterk in een brief aan de Tweede Kamer. De minister zegt dat ze eerder deze week een heel stevig gesprek heeft gevoerd met de zorgaanbieder. Die wil de locaties eigenlijk per 1 juli sluiten. Je kunt er bijna niet omheen. Met het WK voetbal in aantocht hangen in verschillende Eindhovense wijken weer oranje vlaggen, versieringen en vlaggenlijnen. In straten als de Merwedestraat en de Halve Maanstraat hebben bewoners hun huizen uitgebreid aangekleed om het Nederlands elftal te steunen. Buurtbewoners spreken van een gezellige traditie die voor saamhorigheid zorgt. Aankomende zondag speelt Nederland zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

zangeres die je nooit meer hoort eigenlijk. Maar wel bij Dekker Radio. Dalida uit Frankrijk. En Alain Delon samen. En een nummer uit 1973. Parole, parole. En we hebben er drie achter elkaar. Yo.

Ja, wat een geweld, hè? Deze van Charlie Bliss en Calling You Out. Nou, even rustig bijkomen met Spandau Ballet. True, bij Dekker Radio.

0: spullen van de Spice Girls. Maar dan in een nieuwe uitvoering van de Tipsy Girls. En nou ja, Wannabe heette dat, hè?
1: Ja, leuk hoor.
0: Ik vind het heel gedurfd trouwens, ja. We gaan even naar 1995. Een groep die zich Tic Tac Toe noemde. Uit Duitsland. Ik vind die scheiße.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messink een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Een auto kwam in botsing met 14 fietsende kinderen en 2 volwassen begeleiders. Ze waren op schoolkamp. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. 4 zwaargewonde kinderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. Op zijn eigen platform Truth Social voegt hij daaraan toe dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst het eiland Gark zullen innemen, evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Zo wil Amerika de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, aldus Trump. Op het eiland Gark wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd.

0: specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
7: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radio SNB.nl.
8: Radio
7: SNB.
9: Country. This is my station for country music. They play the best country. Country music really gets me.

door met de hit House Again. Dit is de opvolger Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hier is Kelsey Hart en Fireworks.

Elke week om deze tijd een country classic, een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze voldoet net aan het criterium. Uit 2005 in een nummer geschreven door Rodney Foster en George Dukas. Uit de Show Me State, Missouri, Sarah Evans en A Real Fine Place to Start. Hits from the Heartland, the best in new country. Op nummer 9, Riley Green.

Zach Top en Hits from the Heartland, het South of Sanity. En wil je nou meer weten over deze zanger met Nederlandse roots? Lees het interview dat ik met hem had op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country met George Burge en Luke Bryan.

4 Country Airplay voor Old Dominion uit 2023. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van It's From The Heartland. You're the Memory Lane. It's From The Heartland, the best in new country. Op nummer 3, hier is Luke Combs.

0: Hits from the Heartland, een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens ouders afkomstig zijn uit Engeland. In de kerk zong hij de bas- en baritonpartijen in het koor. Nadat er bij hem een poliep op een van zijn stembanden werd geconstateerd, besloot hij zijn stem klassiek te scholen om zo beter met zijn vocale kwaliteiten om te gaan. Tijdens zijn debuutoptreden in de Grand Ole Opry kreeg hij halverwege voor een door hem zelf geschreven nummer een staande ovatie.
0: Deze week Spotlight on...
1: Josh Turner.

van deze zanger met een lage stem. Lalo, Your Man en Firecracker. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De 67-jarige vrouw kwam in maart van dit jaar op de motorkap van zijn auto terecht. Volgens Van Tichelen had hij de vrouw niet gezien omdat een spandoek hem het zicht ontnam. Ze liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en klimaatwoordvoerder. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn sociaal media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharg zal innemen. Evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Amerika wil daarmee de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, zo schrijft Trump. Op het eiland wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer.

0: praat met een medium. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
1: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SMB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
3: Radio
2: SMB.
4: The good news is we're back with more of the hot.

0: En we hebben nog ook het tweede uur een mooie primeur voor je. We gaan de tweede uur van start met de breakout van deze week voor Kane Brown. Hier is Woman.
1: Hey, it's 9 o'clock. The boys are all over. They talking that talk.

Elke week om deze tijd Dutch New Country, Americana of aanverwarmde muziek. Deze week een gospel country song van Elizabeth Gray. Ze is 55 en heeft een EP opgenomen. Ze stond met Because of You centraal in de Dutch Barn. It's from the Heartland, Josh Ross, Hate How You Look.

Doorbraak zingen voor Graylon James. En de plaat heette Water at a Wedding. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit

0: 5 weken genoteerd en nu al op nummer 29 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Don't We. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is de nieuwe single van Ashley McBride en What If We Don't.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

Country Airplay uit 2023. Destin Lynch, Stars Like Confetti. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country platen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Brunette, Tucker Wetmore. Stuiven gewisseld met Riley Green. Change My Mind van 10 naar 9. 8 tot en met 6 zijn zittenblijvers. Op 8, Cody Johnson met The Fall. Op 7, Days Like These van Luke Combs. En op 6, Dylan Scott, What He'll Never Have. Vorige week 4, deze week 5. Ain't a Bad Life, Thomas Rhett featuring Jordan Davis. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Shaboozy en Jelly Roll met Amen. De grootste stijger binnen de top 10 is ook een plaat van Luke Combs. Van 5 naar 3, Sleepless in a Hotel Room. En op nummer 2 staat nog steeds Ella Langley met Choosing Texas. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 67ste week.

Beautiful Things. En dat waren ze weer, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Crossmedia. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 3 airplay hit voor Scotty McCreery en It Matters to Her. Groetjes, hoi!

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letsert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. Op meerdere etages van het Pentagon was een slechte luchtkwaliteit gemeten. Totdat vaststond waardoor die werd veroorzaakt, waren deze afgesloten. Als een voorzorgsmaatregel volgens het standaard veiligheidsprotocol. Volgens CNN werden er hulpteams ingezet en droegen de hulpverleners gasmaskers en beschermende kleding. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met 0,25 naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpel.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radiosmb.nl.
1: Radio SMB.
0: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

net meneer de Bouvry. Hallo, daar zijn we weer. Maar ja, het grote verschil is, meneer de Bouvry die is naar de eeuwige jachtvelden vertrokken en moi is er nog steeds. Om gewoon elke week Radio Bergenstaten te verzorgen. En ik doe dat met ontzettend veel plezier. En ik hoop dat het plezier zo is dat u ook met plezier luistert. Ja, radio maken is natuurlijk geen job van eventjes maar doen. Het is ook zeker geen job van 9 tot 5. Hoewel Dolly Parton daar misschien een ander idee over heeft. Maar we gaan eens even luisteren hoe zij met die druk van 9 to 5 omgaat. Oh, heerlijk, hè? Heerlijk is dat als af en toe de zaak gewoon lekker fout gaat. Zeker in het begin. Maar we hebben mevrouw Parton even gevraagd om even een plaatsje terug te doen. Komt u even terug, mevrouw Parton? Ja, ja, het is iets anders dan van 9 tot 5. Maar doe dit maar even in uw spare time.

met de film 9 to 5. Leuke film overigens, met nog meer van dat geweldige, artistiek gevormde dames. Ja, leuk hoor, maar dit was dus 9 to 5, de officiële tune. Of nou, de herkenningsmelodie van de film, laten we dat zomaar zeggen. Dan is het 5 uur geweest en dan heb je bezoek. En dan denk je van ja, eigenlijk wil ik wel dat die gewoon blijft. En dan zeg je gewoon, don't leave tonight.

om haar bewondering voor Janis Ian niet onder stoelen of banken te steken, nam Connie van der Bos in 1980 de LP op, The Singing with Janis Ian. En ze doet dat ook inderdaad, want dat hoorde je ook duidelijk. Hè. Dit was een duet samen dus met Janis Ian, Connie van der Bos en Don't Leave Tonight van het album uit 1980. Ja. En in hetzelfde jaar was er ook iemand uit Ierland die weer eens even zorgde voor een dik en vet succes op het Eurovisie Songfestival. En dat was niemand minder dan Johnny Logan met zijn What's Another Year.

0: Hij won overtuigend met Ierland en What's Another Year toen in Amsterdam. Want dat was de locatie voor het Eurovisie Songfestival. Op 1 natuurlijk Johnny Logan. Op 2 kwam Katja Epstein uit Duitsland. En Nederland met Maggie McNeil deed niet helemaal slecht op de 5e plaats. Maar goed, dat was in de tijd dat Songfestivals nog bestonden uit songs en niet uit verkleedpartijen. Ja. Maar dat is nou eenmaal zo, hè? Dus wat dat betreft. Wij gaan eens even kijken hoe het is met iemand die wij binnenkort weer in het Vestzaktheater kunnen bewonderen. Namelijk Gerard van Maasakkers.
1: Dit is Radio SMB.
2: Hallo, ik ben Gerard van Maasakkers. En ik wens jullie veel plezier met het luisteren naar Radio SMB. Houdoe.

0: Ja, van de formatie waar ik nog steeds bijzonder veel bewondering heb, is dit hun cover van het nummer van Cher, Sonny en Cher, I Got You Baby. En dit is een opname in 1984. En nou we het toch over Cher hebben, Sonny en Cher. Afgelopen week was ze jarig, nee, vorige week was ze jarig. Ze werd 80 jaar. Dat zou je toch niet zeggen, hoewel er natuurlijk wel een heel verhaal aan cosmetische dingen aan verbouwd is aan deze jonge dame. Maar goed, 80 jaar en still going strong. En ja, dat geldt ook voor de meeste mensen die in Berkenstaten zitten. Vandaar dat we er maar eens heel snel overgaan tot hun verhaal.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ja, voor alle vrienden in en van Berkenstaten. Dit was hun verzoekplaat deze week. Queen, you're my best friend. Ja, en ja, al die mensen die daar werken, het zijn allemaal keien, moet ik zeggen. En ze zijn ook helemaal up-to-date. Ze zijn helemaal gespecialiseerd in de zorg voor de wat ouder wordende medemens. Oftewel, I'm specialized in you.

Ja, bijzondere stemgeluid van Alettes Hidding. De frontman en oprichter van de formatie Time Bandits. En genoemd natuurlijk naar een Monty Python film van Terry Gilliam. Ja. We weten zoveel. Hè. En dit was natuurlijk een ontzettende dikke hit. De tweede plaats in de top 40, maar ook buiten de landsgrenzen was het een internationaal succes. In Portugal de top 10. In Frankrijk 450.000 exemplaren. Nou, hè, dan ben je toch in ieder geval wel goed bezig. En dan heb je toch een beetje een druk van, we moeten blijven presteren. En degene die ook zo'n druk voelde, was in 1984 Bette Midler. Die voelde zichzelf een beast of burden.

Ja, wat een rockbitch is dat. Jongen, jongen, jongen. Ze zeggen wel eens van Anouk, maar bot, die kan er ook wel van hier in deze Bette Midler. En dat was dan 1984. Ja, ja, ja, ja, ja. En we bleven een beetje in de jaren 80 hangen deze uitzending. Ik kan er ook niks aan doen. Dus niet mijn schuld, daar kan ik niks aan doen. We gaan naar die man met die lolly in zijn mond. Ja, iedereen kent hem natuurlijk als Kojak, Telly Savalas. Hij speelde in meer films, maar als detective Kojak was hij natuurlijk wel heel bekend. I'm gonna get your baby of zoiets. Ik weet niet precies wat dat. Maar als hij die lolly uit zijn mond deed, dan begon hij soms wel eens te zingen. En hoe hij dat ervan afbrengt, dat horen we met dit nummer uit 1980. Some broken hearts never mend.

0: ja, och, och, och. Ja, het is natuurlijk toch een beetje de stem die het doet, hè. Tellis de Vellers, 1980, aan Some Broken Hearts Never Mend. En dat betekent, ja, dan ben je toch een beetje verdrietig. Dus misschien is het wel hoogste tijd om wat te gaan lachen.
1: And now for something completely different.
2: Ik ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt. Van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen. Wat van die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het rare was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had ik nooit in de merk, was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Want ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opgevallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaap je kapot. Maar luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen. Zoals elke Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter één van die balies zit een enorme grote Antilliaan. Met een gouden ketting om, de grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb. En een bordje op zijn borst met zijn naam, Hendrik Lopers. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem.
3: Meneer, je moet chillen op de Antilla, meneer. Je moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen?
2: Ik zei, ik moet inchecken.
3: Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer.
2: Ik geef hem mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die incheckbalie. En ik zeg zo, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan.
3: Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen.
2: Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen?
3: Ja, meneer, u moet nu naar de douane.
2: Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane?
3: Hij zegt, weet je wat?
2: Ik loop met u mee. Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja. Na 10 minuten lopen en in carré. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu stel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open.
3: Ja, komt u maar. Komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer.
2: Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan.
3: Ja, meneer, ik moet u één ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt?
2: Ik zeg, helemaal zelf.
3: Wat knap van u, meneer.
2: Wat jij wil. Nou, ik loop door naar die boardinghal. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boardinghal. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar een kwartier te wachten. Na een kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie, verderop. Hij drukt op een van de knopje. En ik hoor een stem door die hele ruimte.
3: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen nu boarden. Bij de boarding, meneer.
2: Ik kom er toch enigszins verbaasd aanlopen. Je begrijpt het, ja? Ik geef die man verbaasd mijn boardingpas. Hij kijkt mij volslagen paniek aan.
3: Ja, meneer. Dat is een hele bijzondere boardingpas. Dat heeft de incheck, meneer, goed gedaan.
2: Oké. What the fuck. We lopen door. Ik kom aan op dat vliegveld. Ja, daar staat een vliegtuig. Het zelfgemaakte Lego-vliegtuig. Van mijn zoontje van 8 zit er ook betrouwbaarder uit dan dit vliegtuigje. Het zit met fucking plakband aan elkaar.
3: Hij doet de klep open. En ja, meneer, u kunt die koffer in de klep doen.
2: Dus doe mijn kakko. Met mijn eigen stem. De koffer in die klep. Ik ga zitten in dat vliegtuig. Ik doe mijn riem vast. Nou, wanneer komt de rest van de passagiers? Die Hendrik zit ook te kijken. Na 5 minuten pakt hij uit zijn rechterbroekzak een pakje sigaretten. De man steekt een sigaretje op naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit. Ja, dat mag daar gewoon. Na 5 uur drukt zijn peuk uit. Pakt uit zijn linkerborstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op.
3: Kijk maar lachend aan. Ja, meneer Meijer, u had al een vermoorden. Ik ben ook de piloot, meneer.
2: Hij loopt dat trappetje op, ja? Ik zie hem zoeken en je gelooft er niet meer, maar het is echt gebeurd. De man was zijn sleutels kwijt. De man was de sleutels van zijn vliegtuig kwijt. Maar zelfs dan raakt een Antilliaan totaal niet in de stress. Want toen hoor ik een heel bekend muziekje.
3: Sleutels, pinpas, telefoon, telefoon. Sleutels, pinpas, telefoon, telefoon. Paspoort, creditcard, portemonnee. Heb ik alles wel of niet, ja of nee?
2: Lachen. Hij zit inmiddels in dat vliegtuig, ja? Die sleutels liggen ergens. Hij doet die sleutels in een contact. En je gelooft het niet, maar het is echt gebeurd. Ik hoor een kwartier lang alleen maar dit. Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Ga, ga, ga. Na een kwartier draait zijn gelach om.
3: Ja, meneer Meijer, kunt u zwemmen? Hij zegt, u heeft pech. U had het al gehoord, maar de vliegtuig is kapot. Maar ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is, er moet een monteur komen. Het goede nieuws, hij is heel dichtbij.
0: Ah! Ik heb zo. Ja. Schitterend verhaal. En als het echt gebeurd is, dan is dat inderdaad een herinnering die je nooit vergeet. Helemaal passend bij de Bonaire-sfeer die Jochen Meijer net geschapen heeft, gaan wij met Super Sister verder, featuring Los Alegres. En uit 1975 is dit het overheerlijke Sweet Okay, Coconut Woman.

Ja, soms moet je ook toegeven dat het nummer niet helemaal voldoet aan de sfeer die je eigenlijk wil doen. Sweet Okay en Coconut Woman is een beetje heel ver weg. Volgens mij zitten wij van hieruit te luisteren naar Aruba en horen we heel in de verte Coconut Woman. Dus die ga ik een beetje opfrissen en die ga ik volgende week gewoon een keer draaien. Ah, blijft een lekker nummer. En ik ga u eventjes vertellen dat u misschien wel verliefd bent geworden op Coconuts en op Bonaire. Elvin Bishop heeft er in ieder geval wel last van. Fooled around and fell in love.

af en toe mag je best eens een keer wat anders draaien. Wat minder zoetsappig dan we af en toe wel eens gewend zijn. Wij gaan volgens mij naar de jaren 70.

If I Can't Have You, van Allman in de discotijd rond die eind jaren 70, geschreven door de Bee Gees. En voor haar een hele dikke, vette hit. En die van Allman kennen we natuurlijk uit de film Jesus Christ Superstar, waar ze speelt als Maria Magdalena. En uit die musical draait I Don't Know How To Love Him. Ja, dan bent u weer helemaal op de hoogte. Wij gaan naar een andere dame die een wat bedenkelijke reputatie heeft opgebouwd de afgelopen jaren. Patricia Pai.

0: mevrouw Pai. Ja, mevrouw Pai. Ik ging aan de bioscoop vroeger. Nou, tegenwoordig niet zoveel meer. En dan was het tijd voor de reclame. Dan begon de reclame in ieder geval. En dan was dat de reclame van Coca-Cola. En daar stonden de New Seekers de wereld toe te zingen.
1: I'd like to be...

0: Nestle kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. En het vijfsterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open. Het volgens kennis beste restaurant van de wereld kwam eerder in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Recipe. Deze keer terug in het restaurant, maar niet in de keuken, waar hij medewerkers vernederd en geslagen zou hebben. Er is nu vanaf augustus een nieuwe chef-kok verantwoordelijk voor het Michelin-restaurant, waar een maaltijd zo'n 1000 euro kost. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress, wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radio.snb.nl.
9: Radio SNB.
7: Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
10: Ja, goedenavond dames en heren. We zijn er weer. Donderdagavond, Throwback Thursday hier in Sonnenbreugel. Een hoop goede muziek hebben wij voor jullie klaarstaan. Het is een beetje een druilerige dag.
11: Ja, absoluut. We hadden er meer van verwacht. Maar goed, wij gaan een beetje zonneschijn brengen op deze donderdagavond. En waar gaan we mee aftrappen, Huib?
10: Ja, dat is wel een goede vraag. Want ik had iets anders klaarstaan. Maar nu je het over zon hebt, dan... ik heb hem al.
11: Kijk.

0: En waar gaan we mee aftrappen, Huip?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Want ik had iets anders klaarstaan. Maar nu je het over zon hebt, dan... ik heb hem al.
0: Kijk.
1: Kid Rock, All Summer Long.
0: Heerlijk.

0: Ja, een pareltje uit de jaren... Ja, ik zeg 90, maar het is eind jaren 80. Komt van het album waar ook Heaven is a Place on Earth op staat. Het is Belinda Carlisle en een van de Huibse favorieten van vroeger.
1: Zeker.
0: Maar ja, ze doet niet heel veel meer. Af en toe nog wel wat nieuw materiaal, maar...
1: Ja, en ze is ook echt wel heel oud geworden.
0: Het is oud geworden.
1: Ze treedt nog op. Ik zag pas een keer op Facebook voorbij komen dat ze nog concerten geeft.
0: Nou, vorige week nog. Ze was het voorprogramma van Take That.
1: Ja, en zij, inderdaad, ik wou net zeggen, in Engeland treedt zij nog best wel.
0: Die had een stadionconcert in Londen. En dan stond zij in het grote stadion als vooract van Take That.
1: Ja, die ging ook wel een beetje blijven hangen in de jaren 80.
0: Ja,
1: en,
0: het verkoopt gewoon. Ja.
1: Nou, en wat ook, wat ook verkoopt, maar wat eigenlijk niet zo goed verkoopt. Ja. Is dat afgelopen dinsdag was Zach Bryan hier in Eindhoven in het PSV-stadion. Ja. We hebben het net even geanalyseerd. En we vonden het toch wel jammer dat er zo weinig kaartjes verkocht zijn.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat hij op Spotify echt een van de allerbest beluisterde artiesten is. Ongekend. En dan hier in Nederland /Europa toch echt eentje in de marge. Maar over de plas is het een grote jongen. En we gaan zijn allergrootste hit op Spotify draaien. Hoe heet hij uit?
1: Something in the Orange.
0: Maar 1,5 miljard streams, mensen.
1: Zach Bryan.

0: gezellig.
1: Ja, lekker. Ja, het is... Ik weet niet, wat vind jij van dit nummer? Off the Wall? Ben je niet helemaal... This Don't Stop You Get Enough. Sorry, verkeerde nummertje. Maakt niet
2: je
1: uit.
2: Wilde eigenlijk off the
1: Ik wilde Off the Wall aanzetten, maar ik heb gewoon Don't Stop You Get Enough. Maakt niet uit. Het komt voort uit het feit dat die film in de bioscoop is. En het schijnt echt een gigantisch succes te zijn. Ben ik blij om. Ja, 900 miljoen omzet al.
2: Ik ben de documentaire op Netflix aan het kijken.
1: Dat moet je niet doen.
2: Nee, die is iets... Nee,
1: die, uit principe kijk ik die niet. Het is gewoon zwartmakerij.
2: Heb je hem echt niet gekeken?
1: Nee. Ik ga hem ook toen, 10 jaar geleden had je ook zo'n documentaire met die slachtoffers. Heb ik ook op tv, heb ik ook niet gekeken. Ik weiger dit soort zwartmakerij te kijken.
2: Nou, even, ik ga niet, nou, we gaan hier niet de discussie over voeren, maar ik vind wel, hij is wel door de media, zeg maar, veroordeeld.
1: Ja.
2: Want het eigenlijk waar het op neerkomt, hij heeft op televisie gezegd van dat er een kind bij hem in bed slaapt.
1: Ja.
2: En als je het aan mij vraagt, hoeft dat niet per se schuld. Ja, hij heeft daar niks mee gedaan of zo. Maar hij is wel, zeg maar, zo zwart gemaakt alsof hij er iets mee gedaan
1: heeft. Hij heeft heel naïef, heeft hij heel eerlijk geantwoord. Ja. En dat had hij niet moeten doen. Nee, dat klopt. Dus de documentaire is in het voordeel van Michael, volgens nog.
2: Nee, als je er zelf een beetje met een logisch nadenkt van wat je daar ziet, dan is hij wel heel erg... Nee. Ja, hij wordt zwart gemaakt, zeg maar. Nee, de documentaire.
1: Nou, toch wel. Ja, nee, daar gaan we niet kijken. Nee, we gaan gewoon lekker country muziek draaien. Want daar heb je andere problemen. Daar heb je gewoon je horse is ziek. Of, of de liefdesbreuk is er. Of je laarzen zijn vies. Ja, daar zingt Colin Ray over.
2: Ja, en even een vraag aan jou. Start het Nederlands elftal nou in Kansas of in Arkansas?
1: Kansas.
2: Oh, dat is jammer.
1: Want? Oh, jij gaat het nummer draaien.
2: Ja. Ja, kijk, van, een mooi bruggetje naar voetbal, man.
1: Ja, Little Town. Of
2: Little Rock.
1: Of Arkansas, is dat in dezelfde staat?
2: Ja, trouwens, Little Rock is volgens mij de hoofdstad van Arkansas.
1: Oké.
2: Gaan we even opzoeken.
1: Ja, maar ze spelen in Kansas in ieder geval.
2: Nou, het is gewoon een prachtig nummer.
1: Ja.
2: Om Walter te plezieren. Little Rock.

0: Ja, André Hazes.
1: Mooi hoor. Met een snik en een traan. Heerlijk hier. Radio SMB. Wat een, nou ja, misschien wel een van de allerbeste zangers in Nederland aller tijden. Kunnen we hem vergelijken met een buitenlandse zanger? Zo qua stijl en qua stem.
0: Ja, een beetje een Tom Jones-achtig of zo, ja.
1: Ja, maar die had niet die pijn, hè? Ik bedoel met die pijn echt. Dat je denkt, van ieder nummer voel je dat die leidt. Dat heb ik in het buitenland misschien Joe Cocker-achtig, maar ja.
0: Ja, een beetje die Italianen of zo. Die hebben dat ook wel in hun muziekje.
1: Ja, dat zou nog wel eens kunnen inderdaad, ja. Ja, die hebben dat ook, dat emotionele, ja. Ja.
0: Nou, nou, mooi. We gaan eens over nadenken. We gaan even door naar wat nieuwere muziek. Ja, Taylor Swift, we kunnen niet om haar heen. En ja, ze doet dat natuurlijk weer slim. Ze is weer even in de publiciteit met een nieuw nummer.
1: Ja.
0: Van de soundtrack Toy Story. Ja, Walter had er net een heel mooi verhaal bij. Maar we gaan gewoon luisteren naar het nummer. I knew it, I knew you. Taylor Swift.

0: hij moet een paar keer vallen bij mij, moet ik zeggen. Het is wel aardig. Maar niet dat ik nou zeg van, jongen, maar goed. Het is ook niet erg. Het is voor een soundtrack. Dus staan er overigens nog meer goede artiesten op die soundtrack? Of,
1: ja, dat weet ik eigenlijk niet. Moet ik nog eens even kijken.
0: Wel zo slecht van die soundtrack, zoals ze dan één zangnummer opzetten of zo en de rest instrumentaal.
1: Ja, klopt, ja. Ja. Ik zou hem ook niet kopen dan, inderdaad. Hey, maar we gaan even door naar een band die de laatste tijd veel aan tour is in Nederland, of ja, eigenlijk in Europa.
0: Met de originele bezetting?
1: Ze kwamen ook in Tilburg voorbij.
0: Ja, maar de originele zanger zit er niet meer in.
1: Nee, sterker nog, ik heb het even uitgezocht. Van de originele band, Foreigner, zit geen enkel origineel lid meer erin.
0: Nee, helemaal dus, niemand?
1: Nee, helemaal niemand. Ja. Nee. Dus het wordt ook officieel eigenlijk een beetje als een tribute band gezien.
0: Ja, dat is wel echt heel fout eigenlijk.
1: Ja, maar wat is nou aan de hand? Ze gaan, omdat het zo succesvol was, de tour die ze dit jaar doen, komen ze volgend jaar terug. En dan gaan ze stadions doen in Europa.
0: Nou, ik denk niet in Nederland.
1: Duitsland heel veel.
0: Ja, Duitsland.
1: En
0: wel, ja.
1: Dan hebben ze een support act, nemen ze mee.
0: En wie is de support act?
1: Nou,
0: Lou Gramm.
1: Nee. Dat is wel Journey. Nee. Als voor. Nee, dat klopt. Nee. Europe. Dat vind ik dan wel weer grappig.
0: Maar dat is eigenlijk wel het omgekeerde volgorde, toch?
1: Nou ja, het grappige is, want ik had het gezien op internet. En de mensen in Amerika die begrijpen dat. Maar iedereen in Europa zegt: hoe kan Europe nou. Ja. Maar in Amerika zeggen ze allemaal, ja, maar Foreigner is hier heel groot en Europe is hier niks.
0: Ja, maar een tribute band is het geworden.
1: Ja, maar goed. Ja. Maar los even puur de naam. Een beetje van wat wij ooit hadden met Bon Jovi en Van Halen. Ja. In Amerika zeggen ze, ja, Foreigner is gewoon groot. Maar wij zeggen, ja, Europe is gewoon groot. Dus heel grappig. Maar goed, het is dus Foreigner die naar onder andere Duitsland, Engeland, Ierland komt. Nemen ze Europe mee. Op zich wel een leuke line-up.
0: Maar even, hè. Dan ja. Als je in Nederland, of in Europa dan een Europe als voorprogramma is, dan wordt er misschien wel beter op gereageerd dan op de hoofdact.
1: Ja, dat zeker. Ja,
0: grappig.
1: Ja. Want en Europe speelt in Nederland of in Europa nooit zo vaak in stadions.
0: Nee.
1: Dus voor hun is het wel leuk een keer. Want normaal spelen ze redelijk middelgrote zalen. Dus ik ben benieuwd. Ja, alleen toen ik zag dat geen enkel origineel lid er meer bij, dacht ja, €90 vind ik dan wel veel voor een tribute band.
0: Ja, dat vind ik ook veel.
1: Maar goed, we gaan er even naar luisteren. Gewoon een klassieker. I Wanna Know What Love Is.

0: Dit is wel toch echt, blijft toch wel een van mijn YouTube. Jij bent meer van Achtung Baby. Maar
1: nou, maar dit vind ik ook een wereldniveau.
0: Ik vind echt, echt gewoon, en die clip staat me gewoon helemaal altijd nog bij.
1: Ja, ja. Nee, ik ben mee eens. Dit is misschien wel hun allermooiste nummer. Jij bent de Joshua Tree man.
0: Ja.
1: En die komt heel dicht achter Achtung Baby voor mij. Maar dit nummer aan zich, ja, iconisch. Ja, je kent de clip, hè, op het dak.
0: Ja.
1: Ja, fantastisch is dat.
0: Als ik hem nu op deze leeftijd naar kijk, denk ik dat hij in scène is gezet. Maar toen dachten we nog van, dit is spontaan.
1: Ja, ja. Nou, ik denk nog steeds dat het spontaan.
0: Ja, denk je?
1: Ik heb wel een tijdje niet meer gezien, moet ik zeggen. Dus ja, wel gaaf. Ja, we gaan door, mensen.
0: Keuze.
1: Ja, ik had van de week zat ik een keer 's avonds boven, ging ik wat muziek draaien.
0: Een beetje een romantische stemming.
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik heb al die albums van Clouseau en ook die later. Alleen die heb ik vrij weinig gedraaid. Af en toe komt er dan een mooi nummer voorbij. En denk, oh ja. Dus ik dacht, ik ga gewoon eens een keer de avond, gewoon hun laatste album, Jonge Wolven. En deze, ik weet even niet hoe die heet, Twee Sprong of zo. En heb ik allebei gedraaid. Daar staan wel mooie nummers op.
0: Ja, ja, ja.
1: Echt klasse. En je merkt ook wel, wat jij ooit hebt verteld, is dat hij een soort echtscheiding aan het verwerken is. Ja, ja. Dat is wel mooi aan de tekst. Niet het laatste album, Jonge Wolven, maar dat album ervoor.
0: Ja.
1: Dan hoor je echt de pijn mooi. Dit is een van die nummers op dat album. Indrukwekkend mooi. Dagen zonder zon. Clouseau.

0: mediaplatform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
3: Ja, welkom terug luisteraars. Het tweede uur van deze geweldige show hier op de radio. Huib zit naast mij. En we gaan wederom naar een nummer of 10, 12 door de speakers knallen hier met de heerlijke country Nederlandstalig, maar ook goede popmuziek. En een van de favorieten van Huib uit de jaren 80 is The Sun Always Shines on TV.
4: Zeker.
3: Zeker. En laat dat nou ook een van mijn favorieten zijn van AHA. En we gaan even genieten hier, mensen. Echte jaren 80 sound.

0: Tim McGraw met het prachtige Her van het album Standing Room Only.
1: Ja, prachtig hype. Goede keuze, jongen. Ja, en wij gaan dadelijk eens even door naar een band die wij vaker draaien hier.
0: Ja, ik weet dat welke het is.
1: Ja, goed zo. Dan mag jij de mensen blij maken.
0: Ja, ik weet niet. Wij worden er wel blij van.
1: Ja. Nee, we hebben het natuurlijk over John Bon Jovi. Binnenkort komt hij naar Europa. Ben benieuwd.
0: Komt hij naar Europa?
1: Zeker.
0: Oh, ik dacht dat hij alleen maar in Amerika ging toeren.
1: Nee, deze zomer in Amerika. En dan in september komt hij naar Europa. Oh. Geven ze een paar concerten, alleen maar in de UK.
0: Oh.
1: En
0: ja.
1: Volgens mij Ierland, Londen, in ieder geval in die hoek. Maar volgens mij in Londen wel gewoon een groot stadion ook.
0: Ja, maar
1: stadion.
0: In Amerika gaat hij ook in al die stadions staan. Ik denk dat hij wel geld nodig heeft of zo.
1: Ja, of hij wil zich nog één keer bewijzen. Ik denk met de hits die zij zelf geschreven hebben, zit het wel goed qua inkomsten. Ik denk dat hij zich nog wil bewijzen naar die ziekte. Want we kunnen het nog, hè. We doen er nog toe. Maar ja,
0: Maar ik denk dat hij ook wel een beetje zo achter in de 60 inmiddels is of zo.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik bedoel, wij zijn ook al... Ja, jij bent al 50.
0: Ik ben jong.
1: Jij bent al 51 inmiddels. En ik moet nog 50 worden. Maar goed, deze man, Bon Jovi, wij waren toen hij groot was, midden jaren 80, toen was hij natuurlijk 20. Ik denk dat hij ruim 10 jaar ouder is dan wij. Ja.
0: Ja, maar we haakten wel redelijk laat aan, zeg maar. Hij zijn meer in de tijd van Keep the Faith en zo.
1: Ja, dat was 91 ongeveer. Klopt. Ja. Maar toen zij 84, 85 begonnen met de grote hits, toen waren ze waarschijnlijk 20. Dus ja, zijn ze 10 jaar jonger dan, ouder dan wij. Dus, maar goed, we gaan het meemaken. Als er nog kaartjes zijn, wie weet gaan we er nog naartoe, Huip, in Londen. Maar eerst maar eens even luisteren op YouTube hoe het klinkt als hij live zingt in New York. Volgens mij treedt ze daar wel echt iets van 8 keer op in dat grote New York, die arena, waar ook, of die Madison Square Garden. Dus dat doen ze wel goed daar. Maar goed, we gaan naar het nummer toe van het album 2020. Het heet Blood in the Water. Het klinkt een beetje als Dry County.
0: En ja, dat is
1: een mooi compliment.

0: van de film Twisters, het vervolg op Twister. Luke Combs met Ain't No Love in Oklahoma.
1: Lekker, jongen. Goeie keuze. Ja, jongen, we draaien toch lekkere muziek hier. En mag ik jou vragen of ik ook foute muziek mag gaan draaien, Huip?
0: Ja, het ligt eraan. Hoe fout?
1: Ja, Nederlandstalig.
0: Ja, oh ja, sorry. Ja,
1: ja? Wou je hem stopzetten?
0: Nee, de advertenties spelen. Och. Je hebt goede timing. Wij praten even tijdens de advertenties.
1: Dat valt wel mee. We hebben pas één keer nou...
0: Doen we goed?
1: Ja, dat vind ik heel knap inderdaad van ons.
0: Maar fout in Nederlands staat. Ja. Nou, dus ben ik bij jou altijd wel een beetje bang. Want het wordt bij jou wel steeds foutig.
1: Ja, dat klopt. Het is wel een beetje... Een beetje fout. Even kijken.
0: Moet ik naar Keks?
1: Nee. We gaan Danny de Munk draaien. En dan vraag je je af waarom. Nou, ik had laatst een best of van hem. En daar staan best leuke nummers op van hem.
0: Ja.
1: Hij heeft een paar leuke nummertjes. En daar stond één hele mooie ballad op. En die gaan we hier draaien. Dadelijk na de reclame. Ja, die horen jullie niet, want die hebben wij lekker uitgezet voor jullie.
0: Ja, dus als je nog heel even...
1: Want dit is de derde van de derde advertentie. Dus nee, we hebben het over Danny Munk. Hij was in 1984 heel groot, hè, met de film Siske de Rat. Toen kwam Ik voel me zo verdomd alleen. En daarna kwamen allemaal leuke hits. Vrienden voor het leven vind ik ook een leuk nummertje.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, en hij heeft het toch maar voor elkaar gekregen om zijn hele leven te stabbelen.
1: Ja, nou ja, en ik denk dat hij goed verdient met zijn optredens. Ja. Al heb je er 3 per week. Nou, dat is gewoon 3 keer 5000 euro per week.
0: Niemand kent ook maar 1 nummer van hem.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja, nou, hij is weg.
1: Hartstikke mooi. Nee, hij is klaar met zoeken. We gaan draaien met hart en ziel van Danny de Munk.

0: Ja, we gaan van rock naar country, Nederlandstadig en weer terug naar rock. Dit was Bryan Adams met het Blijf Mooi, Heaven.
1: Ja, we gaan naar de jaren 90, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Was een band uit Zweden, denk ik ook.
0: Ook al.
1: Waar goede muziek vandaan kwam. Ze zijn echt mega groot geweest. 1 of 2 albums en toen was het wel weer een beetje over. Ace of Base.
0: Och, heerlijk.
1: Wat was een grote hit in die tijd? The Sign.

0: Ja, van Birdie Wings. Of ja, laat ik het anders zeggen. We kwamen van Bryan Adams. En we gingen naar Birdie met Wings. Heerlijke muziekje in Radio SMB. Huip, wat staat er klaar voor de luisteraars?
1: Ja, we gaan naar een man die is overleden. Meat Loaf. Hij wordt veel te weinig op de radio gedraaid. Ja, ik vind Bad Out of Hell, Back into Hell, echt wel een van zijn beste albums. We gaan eens een keer niet het meest voor de hand liggende nummer draaien.
0: Mm-hmm.
1: We gaan naar Rock'n'Roll on Dreams.
0: Mooi.
1: Meat Loaf.

0: Ja, was het maar zo, jongen. Forever Young. Zo voel ik me wel.
1: Ja,
0: en terecht. Ja, behalve naar een avondje doorzakken waarschijnlijk. Maar we hebben het over Elfenville hier. Duitse synth-pop band uit de jaren 80. Ja, ze hadden ook nog een hele andere leuke hit, hè? Big in Japan. En nou ja, waarschijnlijk nog een paar, maar die komen even niet naar boven op dit moment. Maar wij gaan eruit huipen met een topper.
2: Ja, Delta Goodrem. Misschien kennen jullie haar inmiddels iets beter sinds het Songfestival. Maar ze heeft al best een carrière achter de rug. Australische is ze. Ik vind het hele mooie muziek. Hier is ze met Lost Without You.
0: En wij wensen jullie een hele goede week.
2: En tot de volgende keer.
0: Tot volgende week.
3: De Wegenwacht helpt ook fietsend Nederland op weg. Goed nieuws voor al die fietsforensen, weekendtrappers, recreatieracers, bakfietsbabes, citycyclers, coole cruisers en theatrale trappers. ANWB en gaan.

0: getekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstraat in de wijk Nesterlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie iedereen controleren en ook auto's doorzoeken. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Het regent in het hele land. Tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wees niet dom. Vergelijk direct.
2: Gewond geraakt door een ongeval. Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt u schadevergoeding die u verdient. JBLG voor een gratis advies of gesprekken direct. JBLG.nl. Hier koop je strijkvrije overstel. Kies jouw stelvorm met 6 extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hem.nl. Extra voordelig. 70% korting alleen bij hem.nl.
3: Zo, buurman. Ik ga zelf de ladder niet meer. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl. Daar krijg je binnen een paar minuten informatie zonder gedoe. Jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Snel geregeld. Goed geregeld.

0: pakket van alleen het maaltijd.
1: Geen kortingscodes, geen kortingscodes. Eenmalig 35 euro.
0: Onbeperkt met de
1: jaarfreestays.eu.
2: Zit je met tocht, zit je energiekosten, hoge energiekosten, of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen, deuren, schuifbuien en schuifkozijnen en stalen kozijnen. Volledig geplaatst, strak geplaatst, met topkwaliteit van Rutex. Meer veiligheid en veiligheid dat bij jouw huis past. Dat bij jouw huis offerte aan via Rawa-kozijnen.nl.
3: Morse code. Morse code. Met polo shirt voor men. Geweldige basvorm. Geweldige basvorm.
4: Unieke details. En hoogwaardige stoffen. En meer dan 40 kleuren op voorraad.
3: Exclusief verkrijgbaar op Morse Code Clothing.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Materiaal, ontwerp online. Ontwerp online. En bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteiten. Scherpe prijzen van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
6: Zonnebreugel.
7: Het station
8: met de liefste
7: nieuws.
8: En het laatste nieuws.
7: Radio 107.
8: En overal via
7: radio.nl.
8: Radio.

He could take losing his way.

or break. We decide to give or take.

0: We heten jullie welkom bij Country Bluegrass.
1: Ze zijn er allemaal wel.
0: Mooie stijlen van country muziek.
1: En dat deel ik graag met mijn collega's. Want die ga ik ook welkom heten.
0: Leen.
2: Tiemen.
1: Goedenavond.
2: Haro, fijn dat jij er bent.
1: Ja, natuurlijk. En Haro natuurlijk ook welkom.
2: Ja, ja.

0: Goedenavond, luisteraars. Ja, ik ben er weer.
1: Goed, en dan Jan voor de techniek. En Gerrit is ook weer bij. Welkom, Gerrit. De microfoon, technicus.
2: Dus daar hebben we allemaal voor social media, filmen en alles.
1: En Patrick is er voor foto's maken. En dan zijn we ook allemaal gehad.
2: Oh, en daar gaan we straks over hebben. Dat komt zo meteen.
1: We zijn begonnen met Del Watson, From the Cradle to the Grave.
3: Alleen jij hebt iets over Down the Road. Als je die titel ziet, dan denk je dat het gaat over mensen met een beperking. Maar in 1972 werd dat in dat verband gebruikt. Ik draai in aanleiding van bands die mede de grondslag legden voor de Americana. En deze week heb ik daar Manassas voor uitgekozen. Een supergroep die Marco Stane heeft gehad. Met Steven Stills als aanstichter. Chris Hillman als opstoker. Al Perkins, Kelvin Samuels, Paul Harris en Dallas Taylor als ondersteuners maakten zij twee studioalbums. Van het tweede album, Down the Road, uit 1977, waar we vandaag nummers van draaien, kregen ze ook steun van onder andere Joe Walsh, Bobby Whitlow, Joe Lala en P.P. Arnold.
0: Ja, Joe Lala,
3: percussionist. Zou hier bij de man die straks de percussie gaat doen, bekend moeten zijn. Wij draaien met de titelsong van het album Down the Road, geschreven door Steven Stills himself.

0: zijn bijna conceptuele vorm.
1: Soms
0: is er wel eens een te doen.
2: Manassas
0: was dat.
2: Eigenlijk
0: zonde dat die pens ook bestaan heeft.
2: Maar ja,
3: soms
2: is
3: er wel een regel op aanwoorden.
2: Ja.
4: Ik was er niet zo'n fan van.
0: Nee, dat kan.
4: Ik heb drie CD's gedraaid. Want kijk, we zitten toch op de weg. Dus I on the road, makkelijk bij.

0: Ja, ja. Bob
1: Newbern. Er staat trouwens een leuk verhaaltje
0: in die hoes van hem.
1: Steve Burnett was de producer.
0: Speelde ook mee hier en daar.
1: Ze waren met wat gitaristen spelen.
0: Ze werd een liedje gespeeld door...
1: Bob Newbern.
0: En toen vroegen ze van... Welk lied was dat?
1: Ja, dat wist hij nog niet, want dat had hij nog maar net gemaakt.
0: Ja, en zo gaat dat dan.
2: Bob Newbern. Zo maak je verhaals mee.
3: Volgende, Mary J. is een Amerikaanse folk singer songwriter die we volgens mij nog niet eerder draaiden.
4: Jawel.
3: Ik kon het niet vinden. Maar misschien voor de... Nou ja, hoe dan ook. Vandaag draaien we haar wel. Met een nummer van haar album Mercy Now uit 2005. Ze zingt I Drink. Dat vrijwel zijn wijze naar drankverslaving. Waaraan zij inmiddels geholpen is. Haar liedjes zijn door bekende country-Amerikanen gecoverd. Waaronder Tim McGraw, Bobby Bear, Amy Helm en Jimmy Buffett. Here's Mary Gauthier.
5: Get home at 5:30.

0: is natuurlijk een doorleefd lied.
1: Om het zo maar te zeggen, om het zo maar niet te hebben.
2: Van een doorleefde dame.
1: Ja, precies. Maar als ze dan toch getormenteerd worden gezongen, dan krijg je dan toch Jimmy LaFave.
2: Oh ja, dat gedaan.
1: Mooier compliment kun je niet krijgen.
2: Die oma van jou kon er wat van.
3: Maar die had een feilloos gevoel voor goede muziek.
2: En dat is een mooi ding. Want we komen nu bij Cherry Holmes 2. Een bluegrass groep, drie dames, drie heren.
3: En we hebben er wel eens vaak wat van gedaan.
2: Het blijft een leuke band.
3: Black and White.

0: My True Love. Cherry Holmes.
1: Twee.
0: Black and White.
1: CD.
0: Dit ging een beetje de kant op.
2: Ja, zeker. Ja,
0: geweldig, geweldig.
2: Ja, een beetje vonnis zelfs ook nog.
1: Dat is een hele goede.
2: Sorry,
1: dankjewel.
0: Je mag altijd je mening te geven.
1: Daarom.
2: Ja. Fijn.
3: Goed.
2: Het is altijd weer een mooi moment voor mij wanneer ik een sympathieke echtpaar Riley Campbell en Theresa Williams kan draaien.
3: Ja, ik heb het wel eens verteld dat ik met veel zeer tiendelige serie heb gevolgd, te zien is altijd. Op streaming platforms als Fans, Amazon, Google Play en Vimeo. Of Vimeo
0: wil ik van af zijn.
3: De soundtrack is apart op CD uitgebracht.
0: En ik draai er af en toe een nummer van.
3: Was the Music heet die hele serie.
0: En zo ook deze week.
3: Larry en Theresa samen draaien van Your Long Journey van Doc en Rosa Watson. Live opgenomen op mijn verjaardag.
0: In 2016.
3: South Gate House.
0: Newport.

0: Jan-Willem, Roy. Oftewel J.W.
1: Hoe je hem noemen wil.
0: To Flivis,
1: Fly.
0: Towns.
1: Vincent schreef dat.
0: En J.W. maakte er weer een prachtige versie van.
2: Ik wil hem binnenkort hier aanspreken. Ik zou hem wel hebben in de uitzending.
0: Dat geloof ik graag.
1: Ik zou hem wel een hele avond doen.
2: Kunnen we het wel doen?
0: Maar ik kan eerlijk gezegd niet precies volgen waar die optreden zo.
1: Dat is lastig.
0: Maar ik heb al een paar plaatjes.
2: Goed, we gaan live. En dat is op een moment weer leuk in onze uitzending. En deze keer een Amerikaan die bij ons te gast is. Om live muziek te laten horen. En dat is James
0: Maddock.
2: En I can tell you, the mic is yours.

Nou, vandaag nog even een mooie dan. Vandaag een Wilco en de Fleet Foxes. Met zijn band. En deze keer draaien wij het bekende I Shall Be Released, wat Bob Dylan ooit schreef. Er bestaan meer dan 250 versies van. Ja, onder meer een live uitvoering van Wilco en de Fleet Foxes uit 2014.

0: Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bastendeel met het radionieuws. Iran beschouwt alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten als een militair doelwit. Dat meldde de Amerikaanse media op basis van het Iraanse persbureau Fars. Het sociale mediaplatform X en de internetdienst Starlink van Musk worden door het Amerikaanse en Israëlische leger gebruikt in de oorlog. En dat is voldoende rechtvaardiging om de regionale locaties van deze diensten eventueel aan te vallen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het dreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn in Lelystad inmiddels al twee wethouders opgestapt. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met minstens 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting tot december duren. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesterlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door de overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. En dan nog weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door ongeval? Bij juridisch bureau Netselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, roeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Heb jij al

0: alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestates.eu.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de solar-contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers groot materiaal zijn. Krijgt direct diefstal-alerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel. Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp weer online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen, bezoek een van de showroom Nederland of ga naar ks2.nl.
3: Het station, het laatste nieuws. En overal via Radio West.nl.

0: possible.
1: Let's go out to center stage.
2: Welcome to

0: muziek. En live muziek.
1: En dat hebben we vanavond door
0: James Maddock.
1: En assisteerd
0: op de bongo's
1: Nick door Murphy. Nick.
0: Murphy.
1: En, we hebben ze vergeten om de vorige keer welkom te eten.
0: Maar goed, ze gaan zo meteen nog wat zingen.
1: En er zit er eentje achter
0: me. Er zit er eentje achter me. Een beetje weg te douwen.
1: Die wil graag
0: interview gaan doen.
1: Zometeen met hem.
0: Dus,
1: nou ja, graag.
0: Is goed, Jos. Ik pas mij gaan.
1: Fijn.
0: We begonnen met de Rambling Boys.
1: Boys.
0: En dan wil ik even wat over zeggen.
1: Want die hebben we pas gezien.
0: Live.
1: In Rotterdam.
0: In de Doelen.
1: Samen met
0: Emmeloe Hennis.
1: Ja.
0: En dat was zo mooi.
1: Ik heb nog kippenvel,
0: ik weer aan denk.
1: Een eigenwijze kip was het wel.
0: Maar goed.
2: Dat geeft niet. Ieder zijn eigen kip.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, er zijn nog kansen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren.
0: Maar we hebben dus geluisterd. Of in twee uur, Rambling Boys, Don't Look Down.
1: Nou, ik kijk vooruit naar de rest van de tweede uur.
0: En dat gaan we doen met Harold. Wat ben ik alweer aan het doen?
2: Geweldig.
0: Bluegrass bandje.
2: En maken al een hele lange muziek.
0: Ik vraag me af of ze al in Nederland geweest zijn.
2: Maar ik weet het niet zeker.
0: Hoe dan ook.
2: Ze maken prachtige muziek. Luister maar.

0: missing.
1: Touch of a woman,
0: and loving
1: a daughter.

0: Ja, wat heet
1: dat?
0: Ja, wat heet
1: dat? Whiskey Tears.
2: Dirks.
0: Daar zitten wel een hoop tranen van.
1: Ja, ik weet niet of je het goed
0: uitgelegd hebt. Maar goed, hij
1: kon er redelijk mee overweg. Ja, geen zorgen.
0: Zeker niet.
1: 2003 was
0: het. Zo.
1: CD, ja, zat dat toen.
0: Ik ga je even wat bedanken.
2: Ik ga James bedanken voor het interview.
0: En Jos. Omdat hij het vandaag weer voor ons gedaan heeft. En daar ben ik,
2: zo gelukkig mee.
0: Want daar komen de mooiste interviews uit. Vaak, hè?
2: Vind ik wel.
0: Maar goed, het is toch sowieso moeilijk om geen Engels kunt, omdat...
2: Te moeten begrijpen en te kunnen volgen.
0: Maar ik geniet er wel.
3: Ieder zijn talenten.
0: Vind ik ook. Dat doen we met z'n allen hier.
2: Waarom hebben we alleen?
3: Ja, ik kwam een Amerikaanse zanger nooit van gehoord. Ze is ook nog slide gitariste. Ellen McIlwain. Die overigens sinds 2021 niet meer onder ons is. Maar zij debuteerde op LP in 1969 met de psychedelic blues rock band
2: Fear Itself.
3: Zo heette die band. Maar op haar volgende album, Honky Tonk Angel, in 1972, tapte zij uit een ander vaatje.
1: Om het zo maar te zeggen.
3: Het nummer dat ik tegenkwam op dat album, en daarom viel op die titel. Cover van een Faith nummer. Geschreven door Steve Winwood.
4: Can't Find My Way Home.

0: The Mansion on the Hill van Bruce Springsteen.
1: Kom van zijn zesde studioalbum Nebraska.
0: En eigenlijk niet was het dan een stuk huisvlijt.
1: Want er kwam niet meer aan te pas dan een professionele vier-sporen-recorder.
0: In zijn slaapkamer en vonden dan een mannetje erachter, een technicus.
1: Hij was een plan om al die opname te beschouwen als demo's.
0: Om die later met de history werk uit te werken.
1: Dat deed hij ook wel, maar
0: hij was er niet tevreden over.
1: En deel van de opname werd gebruikt voor het volgende album.
0: Born in the USA.
1: Wij hoorden Mansion on the Hill dus.
2: En dan gaan we weer naar het live moment, want ze zijn niet voor niks, en we zijn met z'n allen op een plek gestaan waar we allemaal horen te staan. Dus dan kunnen we de muziek laten klinken door James Meadows. Live muziek. Microfoon yours.

0: Don't come crying to me.
1: Oké.
0: Het is Gil. Het is Gil.
2: Altijd leuk.
1: Goed.
3: In mijn lange lijst van opgedraaien muziek kunnen we tegen van de Country Gentleman Band die ik heb leren waarderen. Het nummer is afkomstig van een album Country Songs Old and New van de eerste studioalbum uit 1960. Het betreft in dit geval een oud nummer, want de bron is niet officieel bekend. Wel kwam ik tegen... Dat de eerste opname bekend is en degene die daar te horen is. Samantha
1: Bumgarner.
3: En het is opgenomen op 23 april 1924.
4: Oei, dat zijn de echte ouders.
1: Dat wou ik zeggen.
4: Ja, goed, dat vandaag
3: niet meer nog iemand hebben die kan overtoepen. Misschien dan volgende.
2: De Bristol.
3: Ja, dat kan ik. Toen heette het The Roving Man. Maar nu Country Gentleman.
1: Leiding van Charlie Waller
3: met hun uitvoering
1: van de zwervende God.
3: Oftewel
1: de roving man.

0: Nou.
1: Het is afgelopen met een gokken.
2: Ja, nou,
3: je leest er van alles over in de krant van gokken.
0: Ik hou me er niet mee bezig. Maar goed, we hebben weer genoten vanavond met fantastische artiest. Wat heeft die man allemaal niet beleefd als ik er zo hoor?
1: Ja, niet misschien.
0: Bij welke beentjes heb je allemaal niet gezeten?
1: Dat weet ik. Hoe heet het? Kietelen met solo. En anders niet. Dan is het ook goed.
0: Maar goed. Zou ik kiezen voor de namen die we gaan bedanken vanavond? Heel veel.
4: James Meadow.
0: Nick Murphy. Johan. Leo. Gerrit. Jos,
4: Dankjewel Jos.
0: Patrick en Valerie.
4: En dan Saskia voor het begeleiden van
0: James.
4: Het rondmaken van de gesprekken die wij hebben kunnen voeren.
0: En dan de manager van James, dat is Janice Moore.
4: Allemaal bedankt.
0: Het is fantastisch dat we dit weer hebben kunnen doen vanavond.
4: En volgende week zitten we hier weer.
0: Maar dan hebben we dus Yara Beeks, Nederlandse zangeres.
4: Niet helemaal begin, maar ze doet het al heel goed.
1: Weet je, team, het komt. Allemaal goed.
0: Ja, hè? Gelukkig wel.
5: Met nu het radio nieuws. Volgens de Amerikaanse president kan een akkoord met Iran dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. Volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden gesloten na de ondertekening. Een visser is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen bij zijn zoontje van 9 volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, en wil ook geen statiegeld regelen voor knijpverpakkingen, frisdrank, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving worden, zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het dreigen van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden voor een onderzoek. De gemeente heeft directeur ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn in Lelystad inmiddels twee wethouders opgestapt. Het weer regent bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Netselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, roeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. Kom, hi, Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Heb jij al gehoord?

0: Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de solar contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers groot materieel zijn. Krijgt u direct diefstal alerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw asset. Ontdek het nu op yang.io.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp weer online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen, bezoek 1 van de showroom in Nederland of ga naar haas2000.nl.
3: Met de nieuwe nieuwsparagraaf en de laatste nieuws.

0: Prikbord.
1: Dit is het Regio Prikbord.
2: We zitten in een gezellige zondagmiddag.
3: In het Van Appen Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen
2: Verbanden. Dan naar de vierde editie van het Zonswijnfestival.
3: Op de
2: zondag 14 juni
3: verandert
2: het Raadhuisplein in Zonnebreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in de hartjes Zon en Breugel.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek van minimaal 14 dagen? 14 dagen na aanvang op het radio.smb.nl.

0: Dit is het regioprik. Dit is het regioprik.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 's middags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Bar is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieve tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Met het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio-smb.nl.
2: Hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio-smb.nl.

0: radioprikbord.
1: Op de zondag 14 juli is het bij Museum de Vrijende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtend tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog of voertuigen is uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover de regioprikbord. Geef je informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Met zoals een minimaal 14 dagen voor aanvang het radio-smb.nl.
2: En hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio-smb.nl.

0: Met nu het radio nieuws.
1: Volgens de Amerikaanse president kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord had ingestemd. Het Iraanse persbureau noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van homo's onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Veurk is veroordeeld tot 8,5 jaar voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit een bijzijn van dienstzoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Flevoland werd een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod op wegwerpsel, zoals de filters, en wil ook geen statiegeldregeling voor knijp, voor frisdrank, voor wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden, zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rook op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn in Lelystad twee wethouders opgestapt. Het weer regent in het hele land bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Met snelle levering, veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met zes pasvormen. Van extra slim tot extra wijd. Alles wat ertussen zit, makkelijk online bestellen bij hemdvoorhemd.nl. En nu extra voordelen. Sales tot 70% korting alleen bij hemdvoorhemd.nl.
5: Zo, buurman, straks geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op.
7: Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl, goed geregeld, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mag. Je weet wel, Mac. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Geweldig lopen gegarandeerd. Heb jij al gehoord van Free Stays? Met Free Stays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Free Stays verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro. Of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wil. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Het station met de

0: is het regio-prikbord.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving.
3: Tijdens dit unieke mantelzorgers
2: die weten wat je volmaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen.
3: Na snelheid
2: op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk.
3: Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races.
2: Tot droomfiguur.
3: Het parcours van circa 8 kilometer
2: op canvas voert je over singletracks,
3: zandpaden hiervoor kan door een uitdagende hoogteverschillen met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie,
2: of meld je aan via steun.mantelzorg.aquabest
3: of volg via Facebook.
2: En meld je wel je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover de regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen. Info en radio en

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op zondag 21 juni van 2 uur middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De Geschiedenis van Mijn Gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of een vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot half 4 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot half 4 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebrugge.
0: Dit is het regio-prikbord.
2: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen en gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen.
0: Want zover dit regio-prikbord.
2: Sfeervolle tuinen en verrassende optredens.
0: Voor deze kosteloze rubriek wil ik al minimaal 14 dagen op aanvang naar info@radio-snb.nl.
2: En de startlocatie is de Markt in Oorschot op zondag 14 juni van 1:30 middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio-snb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-sb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond